En 4 politiemensen hebben gehoorschade opgelopen en moesten naar de eerste hulp na rellen tijdens AZC-protesten in Gelderland. Volgens de burgemeester van Neder-Betuwe zijn de opstootjes in Opheusden en Kesteren aangewakkerd door raddraaiers van buiten de gemeente. Zij zouden de lokale jeugd hebben opgehitst en voorzien van zwaar vuurwerk. De betogers keren zich tegen de komst van ruim 100 asielzoekers. De burgemeester noemt de acties zowel levensgevaarlijk als misdadig. Het weer, in het noorden wat lichte regen en in het zuiden droog met kans op mist. Het kwik daalt naar 7 tot 16 graden en wind is er nauwelijks. Overdag krijgen we wolken in het noorden en zon in het zuiden bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

Kijk elke dag in de avond Regio 8. Met nieuws en informatie over jouw regio elk half uur vanaf 6 uur. Regio 8 TV. Regio 8 TV is te ontvangen via KPN kanaal 1351 en Ziggo kanaal 36.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Onderhandelen met de VS heeft volgens de Iraanse president Pezeshkian geen enkele zin meer. Via de staatsomroep laat hij weten dat de VS beloftes niet nakomt en Iran zelfs tijdens eerdere gesprekken heeft aangevallen. De diplomatieke betrekkingen tussen beide landen verslechteren snel door aanhoudende spanning rond de strategische straat van Hormuz. Iran wil die strategische doorgang pas heropenen als Washington aan 7 strenge eisen voldoet, waaronder het opheffen van de sancties. De situatie rond het zinkende schip Nautilus in de Groningse Eemshaven is weer onder controle. Het 73 meter lange vaartuig dreigde te kapseizen door een gat in de romp bij de machinekamer, maar hulpdiensten wisten het lek te dichten en het water weg te pompen. Er zijn geen gewonden gevallen. Het transportschip voor windturbineonderdelen was op het moment van het incident leeg. Rijkswaterstaat had al uit voorzorg olieschermen geplaatst om milieuschade door weglekkende stookolie te voorkomen. Het kabinet trekt 123 miljoen euro uit voor de natuur in de Brainport-regio rond Eindhoven. Landbouwminister Van Essen maakte dat bekend tijdens een bezoek aan het Groene Woud bij Liemde. Het geld is bedoeld voor natuurherstel en stikstofmaatregelen, zodat er gemakkelijker vergunningen verleend kunnen worden voor economische projecten. De tientallen miljoenen zijn onderdeel van een landelijk pakket van een 500 miljoen euro voor belangrijke regio's. Hoe de middelen precies worden besteed, wordt nog uitgewerkt. En 4 politiemensen hebben gehoorschade opgelopen en moesten naar de eerste hulp na rellen tijdens AZC-protesten in Gelderland. Volgens de burgemeester van Neder-Betuwe zijn de opstootjes in Opheusden en Kesteren aangewakkerd door raddraaiers van buiten de gemeente. Zij zouden de lokale jeugd hebben opgehitst en voorzien van zwaar vuurwerk. De betogers keren zich tegen de komst van ruim 100 asielzoekers. De burgemeester noemt de acties zowel levensgevaarlijk als misdadig. Het weer, in het noorden wat lichte regen en in het zuiden droog met kans op mist. Het kwik daalt naar 7 tot 16 graden en wind is er nauwelijks. Overdag krijgen we wolken in het noorden en zon in het zuiden bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Lient met het radionieuws op Regio 8. Onderhandelen met de VS heeft volgens de Iraanse president Pezeshkian geen enkele zin meer. Via de staatsomroep laat hij weten dat de VS beloftes niet nakomt en Iran zelfs tijdens eerdere gesprekken heeft aangevallen. De diplomatieke betrekkingen tussen beide landen verslechteren snel door aanhoudende spanning rond de strategische straat van Hormuz. Iran wil die strategische doorgang pas heropenen als Washington aan 7 strenge eisen voldoet, waaronder het opheffen van de sancties. De situatie rond het zinkende schip Nautilus in de Groningse Eemshaven is weer onder controle. Het 73 meter lange vaartuig dreigde te kapseizen door een gat in de romp bij de machinekamer, maar hulpdiensten wisten het lek te dichten en het water weg te pompen. Er zijn geen gewonden gevallen. Het transportschip voor windturbineonderdelen was op het moment van het incident leeg. Rijkswaterstaat had al uit voorzorg olieschermen geplaatst om milieuschade door weglekkende stookolie te voorkomen. Het kabinet trekt 123 miljoen euro uit voor de natuur in de Brainport-regio rond Eindhoven. Landbouwminister Van Essen maakte dat bekend tijdens een bezoek aan het Groene Woud bij Liempde. Het geld is bedoeld voor natuurherstel en stikstofmaatregelen, zodat er gemakkelijker vergunningen verleend kunnen worden voor economische projecten. De tientallen miljoenen zijn onderdeel van een landelijk pakket van een half miljard euro voor belangrijke regio's. Hoe de middelen precies worden besteed, wordt nog uitgewerkt. En 4 politiemensen hebben gehoorschade opgelopen en moesten naar de eerste hulp na rellen tijdens AZC-protesten in Gelderland. Volgens de burgemeester van Neder-Betuwe zijn de opstootjes in Opheusden en Kesteren aangewakkerd door raddraaiers van buiten de gemeente. Zij zouden de lokale jeugd hebben opgehitst en voorzien van zwaar vuurwerk. De betogers keren zich tegen de komst van ruim 100 asielzoekers. De burgemeester noemt de acties zowel levensgevaarlijk als misdadig. Het weer, in het noorden wat lichte regen en in het zuiden droog met kans op mist. Het kwik daalt naar 7 tot 16 graden en wind is er nauwelijks. Overdag krijgen we wolken in het noorden en zon in het zuiden bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: ben.
1: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 5 uur. Regio 8 nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Onderhandelen met de VS heeft volgens de Iraanse president Pezeshkian geen enkele zin meer. Via de staatsomroep laat hij weten dat de VS beloftes niet nakomt en Iran zelfs tijdens eerdere gesprekken heeft aangevallen. De diplomatieke betrekkingen tussen beide landen verslechteren snel door aanhoudende spanning rond de strategische straat van Hormuz. Iran wil die strategische doorgang pas heropenen als Washington aan 7 strenge eisen voldoet, waaronder het opheffen van de sancties. De situatie rond het zinkende schip Nautilus in de Groningse Eemshaven is weer onder controle. Het 73 meter lange vaartuig dreigde te kapseizen door een gat in de romp bij de machinekamer, maar hulpdiensten wisten het lek te dichten en het water weg te pompen. Er zijn geen gewonden gevallen. Het transportschip voor windturbineonderdelen was op het moment van het incident leeg. Rijkswaterstaat had al uit voorzorg olieschermen geplaatst om milieuschade door weglekkende stookolie te voorkomen. Het kabinet trekt 123 miljoen euro uit voor de natuur in de Brainport-regio rond Eindhoven. Landbouwminister Van Essen maakte dat bekend tijdens een bezoek aan het Groene Woud bij Liemde. Het geld is bedoeld voor natuurherstel en stikstofmaatregelen, zodat er gemakkelijker vergunningen verleend kunnen worden voor economische projecten. De tientallen miljoenen zijn onderdeel van een landelijk pakket van een 500 miljoen euro voor belangrijke regio's. Hoe de middelen precies worden besteed, wordt nog uitgewerkt. En 4 politiemensen hebben gehoorschade opgelopen en moesten naar de eerste hulp na rellen tijdens AZC-protesten in Gelderland. Volgens de burgemeester van Neder-Betuwe zijn de opstootjes in Opheusden en Kesteren aangewakkerd door raddraaiers van buiten de gemeente. Zij zouden de lokale jeugd hebben opgehitst en voorzien van zwaar vuurwerk. De betogers keren zich tegen de komst van ruim 100 asielzoekers. De burgemeester noemt de acties zowel levensgevaarlijk als misdadig. Het weer, in het noorden wat lichte regen en in het zuiden droog met kans op mist. Het kwik daalt naar 7 tot 16 graden en wind is er nauwelijks. Overdag krijgen we wolken in het noorden en zon in het zuiden bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Regio 8. Netbeheerders willen honderden miljarden euro's gaan investeren om het overvolle stroomnet uit te breiden. Maar experts noemen dat deels weggegooid geld. Volgens deskundigen moet het huidige net veel slimmer gebruikt worden. Een voorbeeld is een nieuwe netbewuste wijk in Arnhem, waar huizen een veel lichtere stroomaansluiting krijgen en waar pieken slimmer worden verspreid. Minister Boekholt wil dat dit netbewust bouwen vanaf 2028 de standaard wordt in Nederland. In de Amerikaanse staat New York is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een snelle toename van het aantal mazelengevallen. De gouverneur van de staat wil met deze maatregel sneller testen en vaccineren om de uitbraak in te dammen. In de hele Verenigde Staten zijn inmiddels bijna 4000 besmettingen gemeld, het hoogste aantal in 30 jaar. Volgens de gezondheidsdiensten is de dalende vaccinatiegraad de belangrijkste oorzaak van de landelijke uitbraak. In het Spaanse Barcelona hebben tienduizenden mensen gedemonstreerd tegen de aanhoudende wooncrisis in het land. De betogers eisen lage huren, meer betaalbare woningen en een betere bescherming tegen huisuitzettingen. De actie maakt deel uit van een breder landelijk protest. De Spaanse premier Sanchez kondigde vervroegde verkiezingen aan nadat het parlement zijn plannen om de woningnood aan te pakken wegstemde. Op Amerikaanse openbare scholen is een recordaantal van bijna 12.000 boeken verboden. Dat meldt mensenrechtenorganisatie Pan America. Vooral in de conservatieve staten Texas en Florida worden de boeken over onderwerpen als ras en gender massaal uit schoolbibliotheken gehaald. Opvallend is dat scholen steeds vaker AI-software inzetten om boeken te controleren, wat leidt tot een sneeuwbaleffect. Onder meer tientallen titels van de bekende auteur Stephen King zijn er nu verboden. Dan nog het weer. In Zeeland geldt code geel vanwege dichte mist. In het noorden kan wat lichte regen vallen, terwijl in het zuidoosten geregeld zon schijnt. Het wordt 19 tot 23 graden en er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws.

0: een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
1: Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkel.
2: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
3: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
5: Regio 8 Headlines.
6: Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Netbeheerders willen honderden miljarden euro's gaan investeren om het overvolle stroomnet uit te breiden. Maar experts noemen dat deels weggegooid geld. In de Amerikaanse staat New York is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een snelle toename van het aantal mazelengevallen. In het Spaanse Barcelona hebben tienduizenden mensen gedemonstreerd tegen de aanhoudende wooncrisis in het land. Op een Amerikaanse openbare school is een recordaantal van bijna 12.000 boeken verboden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Regio 8. Het Jemenitische regeringsleger zegt de kust langs de strategische zeestraat Bab al-Mandeb op de Houthi-rebellen te hebben heroverd. De operatie wordt ondersteund door luchtaanvallen van een door Saoedi-Arabië geleide coalitie. Door de zeestraat loopt een belangrijke route voor de internationale scheepvaart en oliehandel. Over de situatie bestaat nog onduidelijkheid. Aan de Houthis verbonden media ontkennen dat regeringstroepen grote terreinwinst hebben geboekt. De Britse schrijver en oud-politicus Jeffrey Archer is op 86-jarige leeftijd overleden. Hij verkocht wereldwijd meer dan 300 miljoen boeken en was bekend van de roman Cain en Abel. Hij was parlementslid en later vicevoorzitter van de Conservatieve Partij. Zijn politieke loopbaan werd overschaduwd door een veroordeling wegens mijnheid en belemmering van de rechtsgang. Archer overleed volgens zijn uitgever plotseling en vredig thuis tussen twee schrijfsessies in. Zijn laatste roman verschijnt vandaag. Het Verenigd Koninkrijk gaat medische hulpmiddelen met kunstmatige intelligentie ook na hun toelating voortdurend controleren. Nu ligt de nadruk vooral op een veiligheidsbeoordeling voordat een product op de markt verschijnt. Volgens de Britse Geneesmiddelenautoriteit kunnen AI-systemen zich na ingebruikname blijven ontwikkelen, waardoor nieuwe risico's kunnen ontstaan. De regering neemt alle 44 aanbevelingen over uit een rapport over de toelating en bewaking van medische AI. Andrew en Tristan Tate zouden vrouwen met de zogenaamde Loverboy-methode hebben geronseld voor online pornografie. Dat staat in Britse rechtbankdocumenten die in de VS openbaar zijn gemaakt. De broers zouden vrouwen met romantische beloften naar Roemenië hebben gelokt en hen daar met geweld en bedreigingen onder controle hebben gehouden. De Tate-broers zitten vast in Miami nadat Groot-Brittannië om een uitlevering had gevraagd. Ze worden onder meer beschuldigd van verkrachting en mensenhandel en ontkennen alle aantijgingen.
2: Jos Tuinstra, dankjewel voor het nieuws.
3: Als jij denkt dat een laminaat, PVC of parketvloer online goedkoper is, dan zou je eigenlijk eens naar Gaanderen moeten gaan. Daar zit de Laminaatloods. Dat is winkelservice voor webprijzen en altijd uitgebreid en kosteloos advies. Open, eerlijk en geen verrassingen. Kijk maar eens op delaminaatloods.nl.
4: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Kom wild eten bij Doppenadler. U bent van harte welkom. Wat denkt u van wildzwijnmedaillons of hazenrugfilet? We hebben de lekkerste wildgerechten op de kaart staan.
6: Ja, wo gibt's denn sowas?
5: Bij restaurant Doppeladler. In Halderen. 10 minuten rijden vanaf de grensovergang Gendringen.
6: Doppeladler. Goed und lekker.
5: Let op, graag vooraf reserveren.
7: AR staat voor Agroniek Rijnvallei. En kijkt met optimisme naar de toekomst. En begrijpt dat huidige bedreigingen de kansen van morgen zijn. Als coöperatie staat AR naast agrarische ondernemers. Delen hun belangen en faciliteren hun groei. Met expertise en snel handelen bieden we de sector ook in de Achterhoek perspectief. Wat de toekomst ook brengt, AR is er klaar voor. Kijk ook eens op arwebshop.nl.
8: Het eten is klaar, aan tafel.
9: Zo, dat ziet er lekker uit.
10: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust. Het ritme.
3: Regio 8 zoekt een vlotte presentator die de weg goed kent in de Achterhoek. En het leuk vindt om elke werkdag tussen 3 en 6 het ritme van de Achterhoek aan te geven. Er wordt van je verwacht dat je een radioprogramma kunt samenstellen waar Achterhoekers zich thuis voelen. Interesse? Stuur dan je motivatie voor deze deeltijdbaan van 15 uur naar redactie@regio8.nl. Iemand wel een beetje Achterhoeks kunnen proten. Regio
11: 8. Zondag speelt voetbalvereniging Ilse Boys thuis tegen Ruurlo. Kom zondagmiddag om 2 uur kijken naar een leuke pot voetbal. De wedstrijdsponsor is Van Zandvoort, Natuursteen en Bestratingen. Van Zandvoort, Natuursteen en Bestratingen en de Hendrikse Groep Ulft, al 25 jaar de trotse hoofdsponsor van de Ulftse Boys, wens iedereen een sportieve wedstrijd.
2: Hey, goedemorgen, het mooie sfeertje van de Twilight Zone. Tussen licht en donker, welkom op een nieuwe dag. We zitten inmiddels op de zesde van de 10.

het gevoel van de Rubettes. Het is, eens even kijken, 1974. En The Things You Say, het ging over de liefde, de mooie gedachten. Goedemorgen. Ben je een beetje lekker wakker geworden vanochtend? Ja. Wakker gemaakt of was het die rotwekker? Zo'n ouderwetse, zo'n rinkelende. Of is het je fijne telefoon? Ja, wakker gemaakt worden door je partner. Als dat liefdevol gebeurt, nou, hè? Daar hoef je niet voor uit te slapen, dat is lekker. Vraag het de volgende keer eens aan je partner. En voor al die vrijgezellen, dat kan ook met een telefoontje. Er kan ook iemand even jou bellen. Ja, ik wil je morgenochtend ook wel bellen, maar dan heb ik hier een heel lijstje, denk ik. Dat wordt een beetje lastig. En die ochtendshow in de Achterhoek. Er is code geel aan de gang in het zuidwesten van het land. Daar hangt de mist. Dus als je die kant op moet en je gaat heel snel, dan kom je de mist nog tegen. Maar verder is het hier in het oosten best wel lekker. Het wordt weer een heerlijke dag voor het terras. Vanaf donderdag wel een beetje een omslag in het weer. Dus als je nog wil genieten en je loopt even naar je werkgever vandaag, dan zou ik dan wat uurtjes eraf sabbelen, afknabbelen. Dat je er even wat kan doen met andere mensen. Of misschien dan toch wel met je fijne collega's. Dat zou zomaar kunnen. Dit is de ochtendshow bij Regio 8 voor de dinsdag. En als je een bijdrage zou willen leveren, dat je denkt, nou, ik heb er wel even zin in een bepaalde song, laat het vooral even weten. Je kan een berichtje sturen naar 06-4747-0022. Met Veerle den Hartog vanmiddag tussen 3 en 6. En Get a Grip, het jongerenprogramma tussen 12 en 2. Live vanuit Doetinchem zijn we er de hele dag. Met natuurlijk ook het laatste nieuws. En nu Prince.

Stargazer van Neil Diamond. Hij is gelukkig nog onder ons. Ja, hij heeft wel wat dingetjes hoor. Ja, met zijn gezondheid loopt er wel wat te rommelen. Maar gelukkig, hij is er nog steeds. Zoveel hits heeft hij al achtergelaten. Stargazer, dinsdagmorgen blijf luisteren. Want zo direct heb ik nog kaartjes weg te geven. Voor een gave wedstrijd van de Graafschap. En ja, daar gaan we met z'n allen achter staan. De komende tijd, dus dat komt helemaal goed. Nu op de voorlaatste positie en we kijken daarboven naar nummer 1 in de keukenkampioendivisie. Ik vind het een mooie gedachte hoor. Ah, ja. Waarom ook niet, joh? Waarom zou het niet binnenkort zover kunnen zijn? Het streven is de kerst, dat we weer in de top 10 staan. Zullen we dat doen? Vind ik een mooie gedachte. Je kan dus bij de volgende wedstrijd zijn gratis kaartjes te winnen bij Regio 8.

Nederpop, hè? Dat verwacht je niet, hè, dat dit Nederpop is. Het is gewoon uit het westen van het land komen die gasten. Fails van Salmieu. Even kijken naar het laatste nieuws. Dat komt zo direct met Bart hier, met bakken naar binnen. Het laatste nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Ik heb het verkeer nog even voor je. Er staat een file vanaf de Duitse grens naar Arnhem, tussen knooppunt Oud-Dijk en Duiven. De lengte op dit moment, eens even kijken, die is 8 kilometer. En stijgende, want die was een kwartiertje geleden nog maar 3 kilometer. Dus zo sterk als je er vast staat.

0: En goedemorgen, dit is Regio 8. Het laatste nieuws komt eraan met Bart zo direct.
1: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
2: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
3: Zeker weten.
2: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
1: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
4: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
5: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
6: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
7: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
6: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale. Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
8: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
9: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
10: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
11: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
10: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
12: Regio 8 Nieuws.
13: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Minister Bart van den Brink van Asiel en Migratie heeft Oude IJsselstreek officieel onder toezicht gesteld. Oude IJsselstreek is de derde Achterhoekse gemeente die onder bewind staat. Bronkhorst en Aalten kregen eerder al dezelfde maatregel opgelegd van het ministerie. Wel zijn er al langere tijd gesprekken over een asielzoekersdorp in de gemeente. De huidige coalitie heeft het dorp dan ook in haar plannen opgenomen. Wat begon als een kleine inzamelingsactie voor Dierendag is uitgegroeid tot een groot succes. Rustpunt De Rinkelaar aan de Morsdijk in Ruurlo haalde de afgelopen tijd handdoeken, dekens en dierbenodigdheden op voor de dierenambulance Achterhoek. Het resultaat overtrof alle verwachtingen. Er werden meer dan 70 dozen en vuilniszakken vol spullen binnengebracht. Afgelopen zondag op Dierendag kwamen 4 medewerkers van de dierenambulance de enorme opbrengst persoonlijk ophalen. Een afvalcontainer op het afvalverzamelpunt aan de Havenstraat in Doetinchem is gistermiddag in brand gevlogen. Niemand is gewond geraakt. Een oplettende beheerder zag rook uit de container komen, waarna de wagen snel naar een geschikte plek werd gereden om te lossen. De brandweer zette een graafmachine in om het afval uit elkaar te trekken en te blussen. Het is nog onduidelijk wat de brand heeft veroorzaakt. Geen motoren of trekkers, maar tientallen brommobielen toerden afgelopen zaterdag door de Achterhoek. Vanuit Beek werd voor het eerst een molentocht georganiseerd, speciaal voor deze kleine voertuigen. En de animo was veel groter dan verwacht. Om opstoppingen te voorkomen reden de brommobielen in kleine groepjes langs de molens in onder meer Zeddam, Didam en Doetinchem. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.

Carly Rae Jepsen en Call Me Baby. Ik zie hier wat nieuws binnenkomen. Dat gaat over valpartijen, onder andere in de gemeente Montferland. Ja, want de ouderen in die gemeente die hebben de afgelopen 5 jaar 1685 keer botbreuken of hersenletsels opgelopen na een valpartij. Dat is een flink aantal. En bij deze ouderen waren er 185 in het afgelopen jaar. En dat zijn er evenveel als in 2024. Dat blijkt allemaal uit de cijfers van de zorgverzekeraars in Nederland. Ja, dus eigenlijk is het handig dat je die val kan proberen op te vangen. Ja, daar zijn cursussen voor. Ik zal eens even te kijken, wat leer je daar dan op zo'n cursus? Hè? Om zo'n val, als je dreigt te vallen, om dat nog een beetje te kunnen opvangen. Nou, bijvoorbeeld om je hoofd en nek te beschermen. Het is een kwestie van secondes natuurlijk, maar als je erover nadenkt, kin op de borst en armen omhoog. Ja, breng je armen gewoon hartstikke omhoog om je gezicht en de zijkanten van je lijf te beschermen. Ja, oké. En om breuken te voorkomen, dan moet je je gewrichten gebogen houden. Je moet jezelf het handigste om jezelf rond te maken. Dus waardoor je, en dat klinkt grappig, maar dat is, ja, dat werkt wel, waardoor je door kan rollen. Dus stel dat je valt, dan kan je doorrollen als een soort acrobatiek act in je eigen huis. Of waar het ook gebeurt. Ja, het klinkt een beetje gek. Ik hoor je denken, ja dag, als je valt dan denk je daar toch niet aan. Nou, als je dit nou 10 keer in jezelf, bij jezelf gaat bestuderen, zeg maar, dan zit het gewoon in je hoofd. Dus op het moment dat het fout gaat, dan denk je, oh ja, ik moet mezelf rondmaken als een soort egel met stekels. Dat soort gedachtes. Dankjewel. Nou, het is wel hartstikke heftig natuurlijk. Hè. Als je valt en je hebt er ernstig letsel aan overgehouden. Goed om dit te weten en dat er cursussen voor zijn om dat te voorkomen. Ook hier in de Achterhoek. En deze ken je, dat is die rode dame van ABBA. Het is Frida.

Post Malone voor de liefhebbers. Eentje daarvan is, even kijken, François. François, dat is trouwens grappig dat je hier ook gewoon mensen tegenkomt vroeger van school. Die zat op de lagere school bij mij. Stuur me net een berichtje. Hey kerel, hoe is het met je? Dan ben je dus echt, nou, 40 jaar verder of zo. Geweldig. Nou, dit liedje was dus voor jou, François. Post Malone. En heb je zelf nog iets in gedachten? Waar je ook zit te luisteren, gewoon even appen 0647-470022. Zo direct meer over het laatste nieuws wat hier trouwens binnenkomt. De redactie is heel druk bezig, dus dat wil je nog voor achter voorbij komen.

Day en Why Do You Care? Nieuws van de redactie. Minister Bart van den Brink van Asiel en Migratie heeft de gemeente Oude IJsselstreek officieel onder toezicht gesteld. Dat is nogal wat. Dat geldt voor 5 andere gemeenten ook op dit moment. En dat doet de minister bij gemeenten die niet voldoen aan de spreidingswet. En daarmee is de Oude IJsselstreek de 3e Achterhoekse gemeente die onder toezicht staat. Dat betekent eigenlijk gewoon dat er meer mensen moeten worden opgevangen. En dat als je de stukken leest, dat dat niet is te lezen, dat staat er nog niet. Dus ja, daar moeten ze aan gaan voldoen. We wachten het af, hè?

0: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
1: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
2: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
1: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl,

0: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht. Het ritme.
1: Regio 8 zoekt een vlotte presentator die de weg goed kent in de Achterhoek. En het leuk vindt om elke werkdag tussen 3 en 6 het ritme van de Achterhoek aan te geven. Er wordt van je verwacht dat je een radioprogramma kunt samenstellen waar Achterhoekers zich thuis voelen. Interesse? Stuur dan je motivatie voor deze deeltijdbaan van 15 uur naar redactie@regio8.nl. Iemand wel een beetje Achterhoeks kunnen proten. Regio
2: 8. Zondag speelt voetbalvereniging Ilfse Boys thuis tegen Ruurlo. Kom zondagmiddag om 2 uur kijken naar een leuke pot voetbal. De wedstrijdsponsor is Van Zandvoort, Natuursteen en Bestratingen. Van Zandvoort, Natuursteen en Bestratingen en de Hendrikse Groep Ulft, al 25 jaar de trotse hoofdsponsor van de Ulftse Boys, wenst iedereen een sportieve wedstrijd.
3: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 8 uur. Regio 8 nieuws.
4: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Regio 8. Elon Musk is volgens zakenblad Forbes opnieuw biljonair. Zijn geschatte vermogen steeg door koerswinsten van ruimtevaartbedrijf SpaceX en autofabrikant Tesla naar ruim $1,000 miljard. Musk bereikte die grens eerder dit jaar al, maar zakte daarna weer terug. Zijn bezit bestaat voor een groot deel uit aandelen en is daardoor sterk afhankelijk van beurskoersen. Musk blijft met afstand de rijkste persoon ter wereld. Zijn vermogen is niet hetzelfde als direct beschikbaar geld. De Amerikaanse president Trump heeft de executie door een vuurpeloton goedgekeurd van voormalig legerpsychiater Nidal Hassan. Hassan doodde in 2009 op de legerbasis Fort Hood in Texas 13 mensen en verwondde er 32. Een militaire jury veroordeelde hem in 2013 ter dood. Het Amerikaanse leger bepaalt nog waar en wanneer de executie plaatsvindt. Hassan kan via een federale rechter nog proberen uitstel te krijgen. De laatste militaire executie in de Verenigde Staten was in 1961. Het Jemenitische regeringsleger zegt de kust langs de strategische zeestraat Bab al-Mandeb op de Houthi-rebellen te hebben heroverd. De operatie wordt ondersteund door luchtaanvallen van een door Saoedi-Arabië geleide coalitie. Door de zeestraat loopt een belangrijke route voor de internationale scheepvaart en oliehandel. Over de situatie bestaat nog onduidelijkheid. Aan de Houthis verbonden media ontkennen dat regeringstroepen grote terreinwinst hebben geboekt. De Britse schrijver en oud-politicus Jeffrey Archer is op 86-jarige leeftijd overleden. Hij verkocht wereldwijd meer dan 300 miljoen boeken en was bekend van de roman Cain en Abel. Hij was parlementslid en later vicevoorzitter van de Conservatieve Partij. Zijn politieke loopbaan werd overschaduwd door een veroordeling wegens mijnheid en belemmering van de rechtsgang. Archer overleed volgens zijn uitgever plotseling en vredig thuis tussen 2 schrijfsessies in. Zijn laatste roman verschijnt vandaag. Dan nog het weer. In Zeeland geldt code geel vanwege dichte mist. In het noorden kan wat lichte regen vallen, terwijl in het zuidoosten geregeld de zon schijnt. Het wordt 19 tot 23 graden en er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
5: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
6: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
7: Vakgarage Veenhuizen aan de Silvoltseweg 71 in Terborg is op zoek naar een zelfstandig monteur. Als zelfstandig monteur bij Vakgarage Veenhuizen ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van onderhoudsbeurten, reparaties en het stellen van diagnoses. Ben je enthousiast geworden en wil je graag aan de slag als zelfstandig monteur binnen ons familiebedrijf? Neem contact met ons op om even kennis te maken. Dat kan met Freek Veenhuizen. Kijk voor meer informatie op vakgarageveenhuizen.nl.
8: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
9: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in 1 klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
10: Voor de makers. Praxis.

0: geniet van de koffie van Robins Koffiewereld.
1: Er zijn echt veel leuke en flexibele vacatures te vinden bij Janssen Hubers Schoonsupporters. Wil jij ook meewerken om het verschil in schoonmaak te maken? Kijk dan voor een passende baan op janssen-hubers.nl. Janssen Hubers. Schoon, schoner, schoonster.
2: Regio 8 zoekt een vlotte presentator die de weg goed kent in de Achterhoek en het leuk vindt om elke werkdag tussen 3 en 6 het ritme van de Achterhoek aan te geven. Er wordt van je verwacht dat je een radioprogramma kunt samenstellen waar Achterhoekers zich thuis voelen. Interesse? Stuur dan je motivatie voor deze deeltijdbaan van 15 uur naar redactie@regio8.nl. Je moet wel een beetje Achterhoeks kunnen proten. Regio 8.
3: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Marcel Vermeer.
5: Hey, goedemorgen. Het is 8 uur 8 op de 6e van de 10e. Er staat een file op de A12. Duitse grens naar Arnhem tussen Beek en Duiven, 7 kilometer. En nog tot 10 uur. Achterhoek wordt.

0: De Dire Straits, legendarisch voor velen natuurlijk. En Money for Nothing. Weer eens even bellen met onze taxichauffeur natuurlijk. Zou hij al wakker zijn? Ik denk het wel. Hè. Hij begint al vroeg aan zijn ritten. Meestal tenminste. Hè. Het gaat om Heini.
1: Goedemorgen.
0: Heini, goedemorgen. Oh, je klinkt rustig. Ja, volgens mij ben je nog thuis, of niet?
1: Ja, ik ben nog thuis.
0: Ja, dat kan ik gewoon aan je stem horen, man.
1: Ja, ik hoor.
0: Als jij in de taxi zit, dan is het net alsof je op een feestje jou tegenkomt. Van, hey, Heini, Peters. Hey, Peters.
1: Ik ben nog een paar plaatsen.
0: Dus. Maar je bent niet thuis. Oh, dat is hartstikke leuk. Hielen natuurlijk. En Money for Nothing. Weer eens even bellen met onze taxichauffeur natuurlijk. Zou hij al wakker zijn? Ik denk het wel, hè. Hij begint al vroeg aan zijn ritten. Meestal tenminste, hè. Het gaat om Heini.
1: Goedemorgen.
0: Heini, goedemorgen. Oh, je klinkt rustig. Ja, volgens mij ben je nog thuis, of niet?
1: Ja, ik ben nog thuis.
0: Ja, dat kan ik gewoon aan je stem horen, man.
1: Ja, ik hoor.
0: Als jij in de taxi zit, dan is het net alsof je op een feestje jou tegenkomt. Van, hey, Heini, Peters. Hey, Peters.

0: lekker gestrekt, hè, om 7:15. En Heini nog ook. Oh.
1: Nee, ik ben al wakker.
0: Maar
1: er is een rit uitgevallen, dus dan moet ik even wachten op de volgende.
0: Ja, oké. Okay. Nou, dan moet ik dus ook zo tegen jou gaan praten, of kan ik gewoon voluit gaan?
1: Jij kan gewoon voluit
0: gaan. Ah, gelukkig. Oké. Okay. Heini, waar zijn de problemen op de wegen in de regio?
1: Oh, op dit moment durf ik het eerlijk gezegd niet te zeggen.
0: Zeg, wat bel ik nou voor? Weet je hoeveel kwartjes dit kost in de telefooncel?
1: Kwartjes bestaan toch niet meer?
0: Jawel. Die hebben we hier nog. Ja, gewoon een kwartje moet je. Staat hier een grote telefooncel. En daar ga ik jou dus altijd mee bellen.
1: Oké. Okay.
0: Wist je niet?
1: Oh, dan gaan we het niet te lang maken, want dan kost het veel te veel.
0: Nou, ik ga zelf even een lijstje samenstellen. Wacht even kijken of je mij kan aanvullen. Ik begin, eens kijken wat jij uit je blote hoofd weet. Ik doe het ook op mijn blote hoofd. Oké?
1: Okay? Ja, is goed.
0: Nou, dan gaan we dan. Dus even kijken. Lang lijstje. De gaswal in Doetinchem, die is al even dicht sinds een weekje. En nog een weekje is die afgesloten. Dat is de weg bij de molen langs de Oude IJssel.
1: Ja, maar dat is ook de kolonel Mozartstraat of zo gedaan.
0: Ja.
1: Die sluit daar aan, als het goed is. En dan heb je bij de Kies waarschijnlijk nog.
0: Bij de wie?
1: Bij de Kies in Doetinchem.
0: Bij de Kies, ja.
1: De Keppelse weg met de Ruimzichtlaan. Daar zullen dan ook nog verkeersregelaars zijn. En ja, nogmaals, een killer, hè, de Hoofdstraat.
0: Ja, de Hoofdstraat is dicht, ja. En nog eentje, de Ettense weg. Dat is de weg als je Ulft binnenkomt, zeg maar, vanaf de N317. Die is op slot tot en met 13 oktober. En voor 7 kan je er gewoon overheen. Dus dat heb ik gisteren maar eens even gedaan. En vanochtend heb ik dat gedaan. Andere dagen ben ik braaf over het industrieterrein gegaan. Dat moet je overdag namelijk. Ik denk, weet je, ik rijd er gewoon dwars doorheen. Nou, nog net niet door de hekken heen. En ze zijn er bezig met de putten. Ik heb dat zelf van de week nog voorgelezen. Dus ik rij over die weg, want het is nog geen 7 uur. Dus ik kan er nog doorheen. En er stond nog geen mannetje mij tegen te houden. Dat kon ook nog wel. Met je zwieren tussen de borden. En bij het laatste stukje, daar lag een put open. Wow. Ja, daar staat hier voor niks een hek, Marcel Vermeer. Dus dat was. Dus mag ik je even aanbevelen, iedereen die voor 7 over die weg wil, dat je denkt, ja, ik kan er nog doorheen. Pas op. voor je bandjes en de rest van je auto. Dat dan een putje een beetje open kan liggen. Dus even belangrijk om te weten. Heb jij nog toevoeging? Wat zeg je? Nou, naar de garage. Ik denk dat je zelf ook iets verderop kan dan naar de garage. Als het fout gaat. Ja. Je hebt verder geen toevoegingen meer?
1: Nee. Dan zou ik moeten liegen. En dat gaan we niet doen.
0: Nee, dat gaan we natuurlijk niet doen. Lieg je ook dat je nog even naar de badkamer moet?
1: Nee, ik hoef niet naar de badkamer. Dat klopt.
0: Ja. Nou, succes met alles dan. Kan niet anders zeggen. Oké, ik wens je een fijne dag, man. Even privé gebeld. Ach, dat is Heini thuis gewoon lekker, hè. Mooi, man. Dit is Regio 8 Ochtendshow. De nummer 1 ochtendshow hier in Oost-Nederland voor de Achterhoek en de Limmers. Of waar je ook luistert in de wereld. Dit is Joep.

Het is een nieuw liedje. Ik denk dat die ook weer heel groot gaat worden. Want heeft die vent toch een geweldige strot. En ik zag een onderzoekje voorbij komen. Dat vooral heel veel dames van boven de 40 dit een leuke gast vinden. Om daar ook een keer een beschuitje mee te eten. Het is een onderzoek daar gedaan. Dat is ongelooflijk toch geweldig. Teddy Swims bij Regio 8. Hey, het is vandaag de dag van de Duitse taal. En ik dacht, we zitten hier puur aan die Duitse grens. Dus vertel even, wat is nou een leuk gezegde bijvoorbeeld in het Duits? Wat we in Nederland niet kennen, wat een hele goeie is. En als je een liedje hebt, dan mag je dat ook doorgeven. Doe het via de app van Regio 8. Oh,

0: deze energie hebt op dit moment, nou, dan doe je het goed. Lekker relaxed. Ik weet niet of op het werk dat gewenst is, dat hele relaxte standje, maar pak hem op dit moment gewoon even mee. Met Savage Garden en Truly, Madly, Deeply. Gisteren was er een brand in Doetinchem. Niet een hele grote, maar ja, goed, je zal er maar getuige van zijn of ermee te maken hebben. Bij een afvalcontainer. Hoe dat precies zit, dat hoor je zo van Bart.
1: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
2: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
3: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
2: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop thuisbatterij op eigenhuis.nl.
4: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
5: Meubelwinkel Sofa for You. Uw huis, uw ontwerp. Sofa for You. De plek in Bocholt voor meubels die meer zijn dan alleen functioneel. In onze moderne meubelwinkel ontwerpen wij met passie en creativiteit meubels die net zo uniek zijn als u. Sofa4u.de. U vindt ons aan de Kreuzstrasse achter de PNC in het centrum van Bocholt.
6: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
7: Hola, ¿dónde está mi casa?
6: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
7: Paella.
6: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
7: Buenas noches.
6: Dus retiketet. En vamos naar Beterbed.
8: Even bollen met Select.
9: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
6: Ah, relaxed?
9: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
10: Regio 8 Nieuws.
11: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Minister Bart van den Brink van Asiel en Migratie heeft de Oude IJsselstreek officieel onder toezicht gesteld. Oude IJsselstreek is de derde Achterhoekse gemeente die onder bewind staat. Bronkhorst en Aalten kregen eerder al dezelfde maatregel opgelegd van het ministerie. Wel zijn er al langere tijd gesprekken over een asielzoekersdorp in de gemeente. De huidige coalitie heeft het dorp dan ook in haar plannen opgenomen. Geen motoren of trekkers, maar tientallen brommobielen toerden afgelopen zaterdag door de Achterhoek. Vanuit Beek werd voor het eerst een molentocht georganiseerd, speciaal voor deze kleine voertuigen. Er was veel belangstelling voor deze tocht en onder hen waren Annie en Theo. Toen ze hoorden van de tocht, konden ze niet wachten om mee te doen.
12: Nou, dat vond ik leuk. Ik denk, laten we eens een keer doen, een keer meer maken.
13: Het was dus de allereerste keer dat dit georganiseerd werd. En dat leek me zo'n leuk idee om met een hele groep brommobielen en mensen die dezelfde ervaring daarin zo mee hebben, om daarbij mee te doen. En de barbecue natuurlijk erachteraan.
11: Om opstoppingen te voorkomen reden de brommobielen in kleine groepjes langs de molens in onder meer Didam, Doetinchem en Zeddam. Een afvalcontainer op het afvalverzamelpunt aan de Havenstraat in Doetinchem is gistermiddag in brand gevlogen. Niemand is gewond geraakt. Een oplettende beheerder zag rook uit de container komen, waarna de wagen snel naar een geschikte plek werd gereden om te lossen. De brandweer zette een graafmachine in om het afval uit elkaar te trekken en te plussen. Het is nog onduidelijk wat de brand heeft veroorzaakt. Wat begon als een kleine inzamelingsactie voor Dierendag is uitgegroeid tot een groot succes. Rustpunt De Rinkelaar aan de Morsdijk in Ruurlo haalt de afgelopen tijd handdoeken, dekens en dierbenodigdheden op voor de dierenambulance Achterhoek. Het resultaat overtrof alle verwachtingen. Er werden meer dan 70 dozen en vuilniszakken vol spullen binnengebracht. Afgelopen zondag op Dierendag kwamen 4 medewerkers van de dierenambulance de enorme opbrengst persoonlijk ophalen. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.
0: Oké, dankjewel Bart voor het laatste nieuws. Achterhoek, Liemers, meer details. regio8.nl en het volgende is...

0: Ja, beste Gerrit, goedemorgen voor deze dinsdagmorgen.
1: Goedemorgen, Marcel.
0: Wat was het gistermiddag lekker. Ja, heel veel mensen moesten natuurlijk gewoon werken. Maar als je even een minuutje had, je kon even zitten. Jongens. Gistermiddag, waar kwamen we eigenlijk op uit? 21 graden, 22?
1: Nee, we waren net iets door de 22 graden.
0: Ja. Oh, lekker. Ja. En wat is het vervolg van vandaag? Krijgen we dat weer? Want als ik nu naar buiten kijk, toch wat meer bewolking in Ulft.
1: Ja, dat klopt. En die bewolking heeft er ook voor gezorgd dat het niet zo koud werd. En er was ook wel wat nevelig. Want de laatste opklaring hadden wij voordat de bewolking overschoof. Maar op dit moment hebben we wolkenvelden en er zitten ook wel wat gaten aan. Maar verder is het vrij rustig. Temperatuur op dit moment 11 graden. Het was ook afgelopen nacht niet zo koud. Maar het wordt niet zo zonnig dan gisteren. Alhoewel de temperatuur nog wel goed meer kan doen. Want vanmiddag hebben we vooral wolkenvelden, maar ook wel wat opklaring. Dus de zon die zullen we nog wel zien. De meeste zon in het zuiden van het land. Daar zullen de temperaturen ook nog ietsjes hoger uitkomen. Maar verder, omdat het vrij rustig is, kunnen we vandaag nog wel stellen dat het aardig weer is. Verder blijft het ook droog. En vanavond dan komen er wel weer meer opklaringen. En komende nacht is het dan ook weer vrij helder. Ja, en dan wordt het wel weer kouder. Een graadje of 8 is dan de minimumtemperatuur. En dan kunnen we morgen ook nog wel weer met wat mist en nevel zitten. Maar dat lost morgen wel vrij snel af. Want morgen vroeg dan is de zon er eerder bij dan vandaag. En dan hebben we ook nog best wel een aardige dag voor de boeg. Morgen in de ochtend is het vrij rustig. In de middag wel wat meer wind. Maar het zal morgen nog wel 22, misschien 23 graden kunnen worden. Dus ook nog geen onaardige dag. Wel neemt de bewolking toe, vooral de hoge bewolking in eerste instantie. En later is de bewolking dik genoeg, maar dat is pas in de avond. Dan volgt er wat regen vanuit het westen. En dat luidt wel wat een andere periode in, want in de nacht naar de donderdag hebben we ook met buien te maken. En dan liggen de minima rond de 11 graden. En donderdag overdag, hebben we met een matige wind die dan uit noordwestelijke richtingen komt. Lagere temperaturen, die zullen in de middag niet verder komen dan 14, 15 graden. Bijna 10 graden minder als de dag ervoor. Maar ook die buien, die maken het allemaal met elkaar toch wel wat minder leuk. Vooral op de donderdag. Maar ook de dagen daarna voorlopig geen hoge temperatuur. Rond de 16 graden. En elke dag kan er wel wat regen of wat buien vallen. Vrijdag lijkt weer een wat nattere dag te worden. Terwijl zaterdag weer wat droger is voor de Achterhoek. Maar zo gaan we wel richting het weekend. En ook het weekend zelf. Die 16 graden. En ik verwacht dat er tussen de 20 en 25 millimeter kan vallen tot zondagavond.
0: Wow. Maar daarna, daar had je het gisteren over, zou er weer een opleving kunnen komen van de temperatuur?
1: Ja, er komt wel een kleine opleving van de temperatuur. Ik zeg ook alweer klein. Maar we gaan nog wel weer richting de 20 graden. Maar dan zitten we weer midden volgende week rond 13, 14 oktober.
0: Nou, dan grijpen we nu alvast die strohalm vast. Dan hebben we die alvast te pakken. En genieten vandaag toch nog wel zo van een hele aardige dinsdag. Hey, straks om 9:30 horen we je weer in het kort. Om 5:30 bij Veerle uitgebreid. En natuurlijk morgenochtend hier in de ochtendshow rond 9:30. Ook, maar om 8:30 uitgebreid. Met een bakje koffie erbij en zo. Hartstikke gezellig. Hè?
1: Wat een drukte.
0: Wat een drukte eigenlijk. Hè? Heb jij een drukke dag vandaag of niet?
1: Grasmaaien. Want het gras groeit nog gestaag door. Dus dat moet nog wel even gebeuren. En vooral omdat het eind van de week natter wordt. Dan wil ik het in ieder geval een kassenboel hebben.
0: Ik hou je verder niet op. Ik wens je een fijne dag.
1: Goed gedaan.

0: Anita Meijer, een bijna vergeten liedje van Anita. En Blame It On Love. We zijn even de regio weer induiken. Even iemand bellen die verstand heeft van de Duitse taal. Het is namelijk de dag van de Duitse taal. Maar hij is aan het werk, dus ik kijk of ik hem kan storen. Goedemorgen, even rustig praten.
1: Goedemorgen,
0: Mark. Kan ik jou storen?
1: Ja, dat kan.
0: Ja, je zit achter het stuur, hè?
1: Nee, ik zit niet achter het stuur, nee.
0: Nee, dat is, als het goed is, is dat ook niet zo. Dat is niet jouw werk, je zit ernaast, je zit een beetje rond te kijken. Ja, verdien je geld mee. Hij is namelijk rijinstructeur, voor de duidelijkheid. Je hebt dus een leerling naast je zitten.
1: Klopt.
0: Ja, en die betaalt grof geld en ik bel jou tijdens de les. Oh.
1: Ja, dan krijg je er gewoon bij, hè?
0: Ja, dan krijg je er gewoon bij. Lekkere afleiding, dan moet hij het even zelf doen, hij of zij. Maar dat vindt hij of zij niet erg?
1: Zeker niet.
0: Nee, oké. Okay. Ja, ik houd dan ook redelijk kort, want het is de dag van de Duitse taal... en jij stuurde gelijk maar een kreetje, want ik vroeg van... joh, ken je nog een leuk liedje in het Duits, maar ook een Duits gezegde. En toen kwam jij, let op, met het volgende. Je mag het zelf even leuk uitspreken op je prachtige Duits.
1: Übung macht der Meister, aber der Meister macht der Übung wieder.
0: Ja. Was het ook alweer, de vertaling is... oefening baart kunst? Zoiets?
1: Nou, volgens mij is het meer van... je mag oefenen, maar de oefening doet de meester weer eigenlijk, zeg maar. Van, je kan je best doen, maar de meester is altijd het beste, zeg maar, zoiets.
0: En je betrekt het gewoon op jezelf, dat jij in die auto zit... en die leerling die geeft een ruk naar links aan het stuur... en jij denkt, ja, Ammerhoedla, dat gaan we niet doen, dat gaat niet goed. Ik trek even naar rechts. Ja, oké.
1: Okay. Ik heb ook zo'n bordje hier op de auto staan, hè, aan de binnenkant.
0: Nou...
1: Dan kunnen ze het gewoon lezen van, ik kan doen wat ik wil, maar de meeste is altijd het beste eigenlijk.
0: Jij hebt toch niet dat gewoon in de auto staan, zo'n bordje met die tekst?
1: Absoluut, ik heb allemaal tegeltjes in de auto liggen.
0: En wijsheden, ja, echt waar.
1: Ja.
0: Verder ben je gewoon stil. Mensen moeten alles lezen. Tijdens de theorieles, gewoon alles lezen en zien. En jij zit ernaast, maar je praat niet.
1: Ja, ik zeg alleen maar nee en ja af en toe.
0: Oké. Ben je er zo heen? Nou, eigenlijk zou ik dat... vroeger wel fijn gevonden hebben. Ik had zo'n drill-instructor, zou je kunnen zeggen. Die had een hoge functie in het leger ook. En die deed dat werk ernaast. Dat tref ik dan weer, zo'n gast. Met je eerste les. Maar zo ben jij niet, hè?
1: Nee, zeker niet.
0: Nee. Oké. Hoe snel slagen mensen bij jou?
1: Hoe snel slagen ze bij mij?
0: Ja, meteen bij de eerste keer, percentage. Wat is dat?
1: Een percentage? 60, denk ik. 65.
0: Nou, dat is toch geweldig. Volgens mij is dat boven gemiddeld.
1: Ja,
0: dat doe je goed.
1: Wel.
0: Ik ben je ondertussen nog steeds aan het afleiden, want het gaat maar door. Dus gauw terug naar die leerling. Fijne dag, man.
1: Oké, doei.
2: 1, 2, politie, 3, 4, brigadier.
0: Ja. Oké, ik vind het een prachtig... Ik had eigenlijk een ander Duits liedje bedacht. Ik had er wel even erbij. Dit is zo grappig. Wie heeft het ingesproken? Is het een oud collega of zo die dan dit zegt? Ja, je kent die plaat wel. Ik ga hem straks nog even draaien. kijk, weet je wat nou het geval is? Alles is nu hier ook uit de computer weg. Dat is één Duitse vrouw. En als je dat die wat laat roepen, blijkbaar... Ik gooi er een nieuwe batterij in, zo. Ah, kijk, dat doet niet weer, dat is mooi. Ik heb tegenwoordige batterijen bij me, dus van die Duracell, die langlopende. Dus gaat heel snel, heel goed. Maar de dag van de Duitse taal, dus als je nog een leuke kreet weet in het Duits... leuke gezegden, die je wel eens gebruikt... omdat we hier met z'n allen aan de grens wonen... laat het even weten, de dag van de Duitse taal. Stuur een berichtje, een appje naar 06-47-47-0022. Nu even in het Engels, met de band Simply Red.

1, 2, Polizei van Modo op de dag van de Duitse taal. Heb je nog een leuke kreet in je hoofd zitten? Een leuke Duitse gedachte of een mooi gezegde? Spreekwoord, laat het even weten. En misschien hoort er ook wel een liedje bij. Laat het weten, dat kan nog tot 10:15 vanochtend. 06 47 47.

0: tot wel €250 aan prijsfavorieten.
1: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met Auto First.
2: Vaarwel, zal die rinsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
3: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
4: Slecht plan.
3: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari.
4: Goed plan, zonneplan.
1: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
5: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
6: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
7: Oké.
6: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
8: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
9: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
10: Zonder gedoe een boodschap doen, genieten van een rondje door het park of gezellig op visite bij familie. U doet het weer helemaal zelfstandig. Harmtakken Tweewielers denkt graag met u mee. In onze zorgwinkel vindt u een aangepaste fiets, een scootmobiel, een rolstoel of een rollator. Alles wordt op wens voor u op maat gemaakt. Wilt u liever eerst een testrondje maken? Geen probleem. Wij staan voor u klaar. Maak een afspraak voor een persoonlijk advies op harmtakken.nl. Of bezoek onze zorgwinkel aan de Weverstraat 4 in Dinxperlo. Blijf mobiel met Harmtakken Tweewielers.
11: Is dit het?
12: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
13: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
14: Is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 9 uur. Regio 8 nieuws.
15: Dit is Jos Thuisstaan met het radionieuws op Regio 8. De AWB en de Consumentenbond waarschuwen voor twee type kinderzitjes na ernstige problemen bij botsproeven. De X-Kit Mini Kit Core moet helemaal niet meer worden gebruikt. De fabrikant roept het zitje terug en biedt gratis omruiling aan. Bij de Britex Reumer Baby Safe Pro kan de gordel losschieten als het stoeltje met de Vario Base 5Z in de lichtstand staat. Gebruik in de rechte stand of zonder onderstel blijft volgens de organisaties wel mogelijk. Oekraïne heeft een grote droneaanval uitgevoerd op de regio Moskou. Rusland spreekt van de inzet van zo'n 650 drones. Zeker één persoon kwam om het leven en zes mensen raakten gewond. Een belangrijke olieinstallatie zou zijn getroffen, maar dat is niet onafhankelijk bevestigd. Rusland viel op zijn beurt opnieuw een Oekraïnse brug over de Dnipro aan, ditmaal in Zaporizhia. De brug is beschadigd en afgesloten. Bij aanvallen in de regio raakten volgens Oekraïne 5 mensen gewond. Elon Musk is volgens zakenblad Forbes opnieuw biljonair. Zijn geschatte vermogen steeg door koerswinsten van ruimtevaartbedrijf SpaceX en autofabrikant Tesla naar ruim $1,000 miljard. Musk bereikte die grens eerder dit jaar al, maar zakte daarna weer terug. Zijn bezit bestaat voor een groot deel uit aandelen en is daardoor sterk afhankelijk van beurskoersen. Musk blijft met afstand de rijkste persoon ter wereld. Zijn vermogen is niet hetzelfde als direct beschikbaar geld. De Amerikaanse president Trump heeft de executie door een vuurpeloton goedgekeurd van voormalig legerpsychiater Nidal Hassan. Hassan doodde in 2009 op de legerbasis Fort Hood in Texas 13 mensen en verwondde er 32. Een militaire jury veroordeelde hem in 2013 ter dood. Het Amerikaanse leger bepaalt nog waar en wanneer de executie plaatsvindt. Hassan kan via een federale rechter nog proberen uitstel te krijgen. De laatste militaire executie in de Verenigde Staten was in 1961. Dan nog het weer. In Zeeland geldt code geel vanwege dichte mist. In het noorden kan wat lichte regen vallen, terwijl in het zuidoosten geregeld de zon schijnt. Het wordt 19 tot 23 graden en er staat weinig wind.
16: Tot zover het radionieuws.
11: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week diverse soorten Douwe Egberts Aroma Rood of DKV voor maar 6,99. En raaksiropen. Flessen van 750 milliliter, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de jaap van Jumbo.
16: In de Achterhoek regelen we het samen.
17: 60.000 huishoudens zijn al lid van Kruiswerk. We zijn dichtbij als je hulp thuis nodig hebt en altijd een luisterend oor. Voor je moeder, je buurvrouw en ook altijd voor jou.
18: Word ook lid voor €26,50 per kalenderjaar en kijk op kruiswerk.nl.
19: Kruiswerk, altijd iemand dichtbij.
20: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat. Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
21: Gooi die kinderwagen maar vol. Alleen deze woensdag bij Kruidvat, babydagdeals. Zoals Kruidvat Opvolg en Peutermelk, 2 voor €16. En nu met gratis Kruidvat Maispuffs.
22: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Het ritme.
23: Regio 8 zoekt een vlotte presentator die de weg goed kent in de Achterhoek en het leuk vindt om elke werkdag tussen 3 en 6 het ritme van de Achterhoek aan te geven. Er wordt van je verwacht dat je een radioprogramma kunt samenstellen waar Achterhoekers zich thuis voelen. Interesse? Stuur dan je motivatie voor deze deeltijdbaan van 15 uur naar redactie@regio8.nl. Iemand wel een beetje Achterhoeks kunnen proten.
24: Regio 8.
25: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
26: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
27: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
26: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct, is het zo geregeld.
27: Wow.
28: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
26: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door, Allianz Direct.
29: Lampje hangen? Doe het lekker zelf. Nu, met de Gamma Woordenpas, 30% korting op verlichting... of 30% korting op Philips LED lichtbronnen. Dat zeg ik. Gamma!
30: Goedemorgen, nog altijd een file op dit moment. De Duitse grens naar Arnhem toe. Maar hij slinkt, dat is mooi, van 8 naar 6 kilometer tussen Oud.

Regio 8.

wat een timing. Hoe dan ook, wat een goede plaat. Maar richting de kerstdagen, het duurt nog even, ik weet het, hè, dat gevoel van de kerst is er toch wel een beetje. Bij deze nieuwe single van Douwe Bob, A Note to Self. Hij gaat steeds meer op Danny Vera lijken. Ja, die heeft wat minder tattoos. Het gaat niet zozeer om het uiterlijk, maar wel qua sausje van de muziek. Goed, dit wordt waarschijnlijk een zeer groot succes. Note to Self, Douwe. Goedemorgen, dit is Regio 8. Even iemand ook welkom heten bij de ochtendshow. Hij luistert ook, heb ik hem begrepen. Is 75 jaar. Dus Eddie van der Wielen komt uit Winterswijk. Hij is standaard en dat doet hij al 50 jaar. En je zou zeggen, op de 75ste leeftijd van is even hele andere dingen aan het hoofd dan tanden. Een nieuwe gebitten en zo, nou, je kent het allemaal wel. Nee hoor, 2 dagen in de week zit hij nog steeds in de praktijk en de rest doet zijn zoon het allemaal daar. Maar ik begrijp dat hij ook luistert regelmatig naar de ochtendshow. Eddie, goedemorgen, helemaal tof. En sowieso fantastisch dat je gewoon door, of dat u gewoon doorwerkt, zo moet ik het even zeggen, Marcel. Ja, zeker, want er is een gebrek aan tandartsen, heb ik begrepen. Dat kwam gisteren nog even in het nieuws, dus heel mooi dat deze tandarts gewoon lekker doorgaat in Winterswijk. Eddie van der Wielen, doe hem de groeten van Regio 8. Dit is Texas. Over de liefde. Say what you want.

Mijn dag kan niet meer stuk, natuurlijk. Tegen een vrouw zeg je sowieso geen nee. Nou, nee, in dit geval niet. Het gaat om het fijne liedje van ABBA en Gimme, Gimme, Gimme. Regio 8, even de geschiedenisboeken erbij pakken. Weet je nog wat je 40 jaar geleden deed? Hoe oud je toen was? Oh, maar je was er nog niet. Dat kan natuurlijk ook dat je onder de 40 was. Maar voor iedereen die 40 plus is, weet je nog wat je deed? In 1986, in oktober van dat jaar. Zat je nog op school? Had je al je eerste baantje? Of was je nog veel jonger? 1986. Nou, de Oosterscheldekering werd geopend in Zeeland. Dat kan je misschien nog wel herinneren. Check de beelden maar op YouTube bijvoorbeeld. Ook koningin Beatrix heeft dat toen gedaan. En op de 25e van oktober 1986... toen opende burgemeester Jacques Groffe, misschien ken je die nog, het allereerste Kei-festival. Je moet uitkijken, ik kom uit Brabant, dat ik dan niet op zijn Brabant ga uitspreken. Kei. Keizalig. Nou, het is het Kei-festival in Lichtenvoorde. Het is een pop- en rockfestival waarbij bij de allereerste act een Frans stokbrood werd gebruikt als dirigeerstokje. Dat vonden ze leuk toen. Iedereen lachen, was één groot feest. Uiteindelijk is het uitgegroeid, de decennia daarna zou je kunnen zeggen, tot een bekend muziekevenement in de regio. Het Kei-festival in Lichtenvoorde. Dus precies 40 jaar geleden was de allereerste editie. En dit was een populair liedje, 40 jaar geleden. Zullen we de hit Twister of Hitster even spelen? Maar ja, ze begint met een S, de dame die je gaat zingen. Hier gaat zingen. Sheila E. Ja, je wist het wel. Dit is A Love Bizarre. Toen.

Angelique Bulten vroeg het liedje aan. Ze zegt, joh, ik ben onderweg naar mijn werk als verpleegkundige in het ziekenhuis richting Doetinchem. Zou je dit even willen laten horen?

0: misschien heb je het al meegekregen. Ik weet niet of je het gehoord hebt, maar dat de gemeente Oude IJsselstreek onder toezicht is gesteld door een minister. Ja, maar waarom dan? Nou, dat hoor je zo van Bart.
1: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk. Natuurlijk voedzaam. Campina. Voor een betere morgen.
2: Altijd huis. Altijd thuis. Altijd knus. Altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
1: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
4: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
5: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AI Week.
6: Shape the future with confidence. EY.
7: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
8: Ik hoop maar dat je beren trek hebt. Nu bij Kruidvat een 3-gangen diner voor 2 personen bij restaurant De Beren voor maar 29,95. Oh, op naar
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: De mega jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
12: Regio 8 Nieuws.
13: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Minister Bart van den Brink van Asiel en Migratie heeft Oude IJsselstreek officieel onder toezicht gesteld. Oude IJsselstreek is de derde Achterhoekse gemeente die onder bewind staat. Bronkhorst en Aalten kregen eerder al dezelfde maatregel opgelegd van het ministerie. Wel zijn er al langere tijd gesprekken over een asielzoekersdorp in de gemeente. De huidige coalitie heeft het dorp dan ook in haar plannen opgenomen. Een afvalcontainer op het afvalverzamelpunt aan de Havenstraat in Doetinchem is gistermiddag in brand gevlogen. Niemand is gewond geraakt. Een oplettende beheerder zag rook uit de container komen, waarna de wagen snel naar een geschikte plek werd gereden om te lossen. De brandweer zette een graafmachine in om het afval uit elkaar te trekken en te blussen. Het is nog onduidelijk wat de brand heeft veroorzaakt. Geen motoren of trekkers, maar tientallen brommobielen toerden afgelopen zaterdag door de Achterhoek. Vanuit Beek werd voor het eerst een molentocht georganiseerd, speciaal voor deze kleine voertuigen. Er was veel belangstelling voor deze tocht en onder hen waren Annie en Theo. Toen ze hoorden van de tocht, konden ze niet wachten om mee te doen.
14: Nou, dat vond ik leuk. Ik denk, laten we eens een keer doen, een keer meemaken.
15: Het was dus de allereerste keer dat dit georganiseerd werd. En dat leek me zo'n leuk idee om met een hele groep brommobielen en mensen die dezelfde ervaring daarin zo mee hebben, om daarbij mee te doen. En de barbecue natuurlijk erachteraan.
13: Om opstoppingen te voorkomen reden de brommobielen in kleine groepjes langs de molens in onder meer Didam, Doetinchem en Zeddam. Wat begon als een kleine inzamelingsactie voor Dierendag is uitgegroeid tot een groot succes. Rustpunt De Rinkelaar aan de Morsdijk in Ruurlo haalde de afgelopen tijd handdoeken, dekens en dierbenodigdheden op voor de dierenambulance Achterhoek. Het resultaat overtrof alle verwachtingen. Er werden meer dan 70 dozen en vuilniszakken vol spullen binnengebracht. Afgelopen zondag op Dierendag kwamen 4 medewerkers van de dierenambulance de enorme opbrengst persoonlijk ophalen. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.
12: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
16: Vanmorgen hebben we met veel bewolking te maken. En vanmiddag komt de zon er wat meer bij. Maar het wordt niet zo zonnig dan de afgelopen dagen. De wind is over het algemeen zwak tot matig uit de zuidwestelijke richting. En de temperatuur komt nog uit op een graad of 22. Vanavond klaart het helemaal op. En komen nacht koelt het dan af naar een graad of 8. En morgen begint de dag met wat nevel. Maar als dat helemaal opgelost is, komt de zon er helemaal bij. Wordt het zonniger dan vandaag. En temperaturen lopen dan op naar 23 graden. In de namiddag meer bewolking. En in de avond volgt dan vanuit het westen regen. En dat luidt ook een wat wisselvallige dagen in. Met temperaturen die lager uitkomen met 15 tot 16 graden.

0: Phil Collins, in dit geval voor Genesis. And That's All, zo heet het liedje. Goedemorgen.
1: Begin je dag goed.
0: 6 oktober 2026. Even klokken op 9.43 uur 43 inmiddels. Er was wat gedoe over padelbanen in Gorssel, gemeente Lochem. Misschien padel jij ook wel eens regelmatig. Dat is ook hartstikke tof. Alleen het geluid als je in de buurt woont is niet altijd even tof. Als je dan in je achtertuin lekker zit met een bakkie of met een biertje of zo. Dat je denkt van een naar geluid om dat iedere keer te horen. Dat getik, dat geram. Dus er was ook in Gorssel wat gedoe over. Maar LTC Gorssel, de tennisclub, die mag padelbanen gaan aanleggen. Het is er al middels doorheen. De kogel is door de kerk, zou je kunnen zeggen. Ze hebben een omgevingsvergunning, zo heet het officieel. Die hebben ze ontvangen voor de aanleg van 2 banen op tennispark de Markepaal aan de Vlierderweg in Gorssel. Nou, het bestuur is er natuurlijk hartstikke blij mee. Dat kan ik me ook maar voorstellen. Ze zeggen, padel is inmiddels niet meer weg te denken uit de Nederlandse racketsport. En met 2 padelbanen kunnen we ons sportaanbod flink gaan uitbreiden. We zijn er ontzettend blij mee. Nou, ik kan niet anders zeggen dan alleen maar gefeliciteerd aan iedereen daar natuurlijk. Padel is tof, alleen het is niet altijd even tof om het te moeten aanhoren. Als je het zelf doet wel, maar veel plezier in Gorssel. Goedemorgen, dit is Regio 8.

0: Ruben, rennen, vliegen, let's go, man.
1: Nou, laten we vliegen naar de maan, dat is het handigste, denk ik. En ik zit even te kijken, wanneer kunnen we weer naar de maan? Nou, volgend jaar gaat er een vlucht in de buurt. Die komt in de buurt. Ze gaan niet landen, dat is eind 2027. En binnen 2 jaar dan komen er weer een paar astronauten die zeggen, weet je wat, ik ga gewoon de maanlander uitklappen. Ik ga het trapje er neerzetten. Ik ga de maan op. Over 2 jaar is het zover. Dan krijgen we weer dit soort gedachten en dit soort kreten.
2: It's one small step for man, one giant leap for mankind.
1: Ja, dit was Neil Armstrong in 1969.

0: Peter Brown, 1979, Love in Our Hearts. En dan is hij er 5 dagen per week. De ochtendshow is er 5 dagen, maar ook hij sluit altijd aan rond 10 voor 10. En dan heb ik het over Meindert Bussink. Hij is muzikant en redacteur, werkt dus bij achterhoeknieuws.nl. Daarvoor hoor je hem ook elke ochtend. En weet je wat hij voor die tijd doet, voordat hij aan dit allemaal begint? Neemt hij een ijsbad. En hij zou het aan iedereen willen adviseren: joh, neem 's ochtends gewoon een ijsbadje. Begin met een koude douche, zet hem steeds kouder en later kan je gewoon het ijsbadje instappen. Dat schijnt heel goed te zijn voor je lijf. Ik loop er al 2 jaar mee rond om dat ook een keer te doen. Ik heb de stap nog niet gezet. Maar goed, dan nu de man die dat dus elke dag doet. Meindert Bussink, goedemorgen man.
1: Ja, goedemorgen Marcel. Ja, we beginnen in Durkum, want het erfgoedcentrum Achterhoek Liemers die presteerde afgelopen vrijdag 2 oktober in Amfion het nieuwe boek Kommen en Gaan in de Achterhoek en Liemers 1580-1940. De presentatie die vond plaats tijdens het gelijknamige symposium over de migratiegeschiedenis in de Achterhoek en Liemers. Mooi verhaal, deze week in diverse kranten en nu ook online bij achterhoeknieuws.nl/cultuur. En dan blijven we even bij de cultuur met een go naar de muziek en een go naar grollen. Want hij heeft het niet van een vreemde met muziekdier Ernesto Oosthuizen als vader. Muziek zit in zijn DNA en stroomt al zijn hele leven door zijn lijf en leden. Hij staat ermee op en gaat ermee naar bed. Muziek is zijn leven. Speelt hij met veel plezier met vrienden in de Oost-Gelderse formatie Schools Out. Hij timmert ook aan de weg met zijn eigen werk. En niet onverdienstelijk. Afgelopen week lanceerde Simeon Oosthuizen, 25 jaar, zijn nieuwe single Eeuwig Wachten. De eerste song van zijn EP Plakband. Dat schrijft hij correspondent Henry Waltenbos deze week in onze krant De Groenloze Gids. Leuk portret en snoek online te lezen bij achterhoeknieuws.nl/muziek. En dan gewoon nog even naar Ulft, want Rudy Vonk is sinds deze zomer de trainer van SDOC. Hij kijkt uit naar de wedstrijden spelen op het eerste klasseniveau. Iets dat hij in het verleden al met Concordia Wild deed. Gaat hem voornamelijk om de ontwikkeling van zijn spelersgroep. De Doetinchemmer, 52 jaar, heeft zin in zijn klus in Ulft. En hij legt uit hoe hij graag traint en duidelijke mening heeft over samenwerking tussen meerdere clubs op seniorenniveau in de gemeente Oude IJsselstreek. Hij heeft de correspondent Remco Albrink deze week in onze krant De Gelderse Post. En staat nu ook online bij achterhoeknieuws.nl/sport. Dat was weer. Iedereen een hele fijne dag en tot morgen. Yo!
0: Yo! Dankjewel. Zat er zijn eindkreetje. Yo! Dat is mooi. Meindert Bussink, morgen terug 10 voor 10. Dit is de ochtendshow voor Regio 8. Elke dag te horen tussen 7 en 10. Morgen meer. En vanmiddag Veerle. Luister vooral naar Veerle. Ja, het kan nu nog, want binnenkort gaat ze afscheid nemen. Ja, tussen 3 en 6. En het jongerenprogramma Get Equipped, dat wordt uitgezonden vanuit Doetinchem, hoor je tussen 12 en 2. En de komende uren lekker veel muziek bij een bakkie koffie.
2: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.

0: weten.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18+.
2: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen. 1 ster beter leven. 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk. 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
5: Geef je vloer meer warmte. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle vloerkleden. Karwei, maak je huis mooier.
6: Wauw, vitamine deals bij Ethos. Zoals heel veel Lucovitaal, 2+3 gratis. Dat is pas een flinke dosis voordeel. Kom voor nog veel meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
7: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
8: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
9: Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
10: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 10 uur. Regio 8 Nieuws.
11: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Regio 8. De separatistische partij Québécois heeft de provinciale verkiezingen in het Canadese Quebec gewonnen. De partij behaalde 59 van de 127 zetels en moet daardoor een minderheidsregering vormen. Partijleider Paul Saint-Pierre Plamondon wil een referendum over onafhankelijkheid, maar pas na vertrek van VS-president Trump. De uitslag bemoeilijkt de positie van premier Mark Carney, die Canada juist verenigd wil houden tegenover de Amerikaanse importheffingen en dreigementen van Trump. Frankrijk maakt zich vandaag op voor een landelijke protestdag van middelbare scholieren. Ze eisen meer docenten, kleinere klassen en betere schoolgebouwen. De acties begonnen vorige maand bij Parijs en hebben zich over het hele land verspreid. De afgelopen weken werden ruim 5000 mensen aangehouden, vooral minderjarigen. Bij confrontaties raakten honderden mensen gewond. Maandag verloor een 15-jarige jongen een hand toen een politiegranaat ontplofte. De AWB en de Consumentenbond waarschuwen voor twee type kinderzitjes na ernstige problemen bij botsproeven. De X-Kit Mini Kit Core moet helemaal niet meer worden gebruikt. De fabrikant roept het zitje terug en biedt gratis omruiling aan. Bij de Britex Reumer Baby Safe Pro kan de gordel losschieten als het stoeltje met de Vario Base 5Z in de lichtstand staat. Gebruik in de rechte stand of zonder onderstel blijft volgens de organisaties wel mogelijk. Oekraïne heeft een grote droneaanval uitgevoerd op de regio Moskou. Rusland spreekt van de inzet van zo'n 650 drones. Zeker één persoon kwam om het leven en zes mensen raakten gewond. Een belangrijke olieinstallatie zou zijn getroffen, maar dat is niet onafhankelijk bevestigd. Rusland viel op zijn beurt opnieuw een Oekraïnse brug over de Dnipro aan, ditmaal in Zaporizhia. De brug is beschadigd en afgesloten. Bij aanvallen in de regio raakten volgens Oekraïne 5 mensen gewond. Dan nog het weer. In Zeeland geldt code geel vanwege dichte mist. In het noorden kan wat lichte regen vallen, terwijl in het zuidoosten geregeld de zon schijnt. Het wordt 19 tot 23 graden en er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws.

0: Kom wild eten bij Doppenadler. U bent van harte welkom. Wat denkt u van wildzwijnmedaillons of hazenrugfilet? We hebben de lekkerste wildgerechten op de kaart staan.
1: Ja, waar gibt's denn sowas?
0: Bij restaurant Doppenadler in Halderen. 10 minuten rijden vanaf de grensovergang Gendringen.
1: Doppenadler. Goed en lekker.
0: Let op, graag vooraf reserveren.
2: Specialist in tegels en sanitair. Max for Home, Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
3: Zondag speelt voetbalvereniging Ulfse Boys thuis tegen Ruurlo. Kom zondagmiddag om 2 uur kijken naar een leuke pot voetbal. De wedstrijdsponsor is Van Zandvoort, Natuursteen en Bestratingen. Van Zandvoort Natuursteen en Bestratingen en de Hendrikse Groep Ulft, al 25 jaar de trotse hoofdsponsor van de Ulfse Boys, wens iedereen een sportieve wedstrijd.
4: Jouw relatie of medewerker verdient een uniek kerstpakket. Daarom heeft kerstpakketwinkel.nl van de Berendhausgroep meer dan 3500 artikelen in de mooiste kerstshowroom van de regio. Door deze formule bepaal je zelf de samenstelling van jouw pakket. Kerstpakketwinkel.nl geeft je ook de mogelijkheid om er een persoonlijk tintje aan toe te voegen. En natuurlijk zorgt kerstpakketwinkel.nl voor een goede afwikkeling en transport. Bezoek de sfeervolle showroom van kerstpakketwinkel.nl bij de Berendhausgroep in Terborg. Bel met 0315 3270000 voor een afspraak. Of kijk op kerstpakketwinkel.nl.
5: Als jij denkt dat een laminaat, PVC of parketvloer online goedkoper is, dan zou je eigenlijk eens naar Gaanderen moeten gaan. Daar zit de Laminaatloods. Dat is winkelservice voor webprijzen en altijd uitgebreid en kosteloos advies. Open, eerlijk en geen verrassingen. Kijk maar eens op de laminaatloods.nl.
6: Nieuwbouw, verbouw, renovatie, nieuwe badkamer of keuken. Brugink in Heelweg doet het allemaal. Brugink heeft ook een ruim assortiment keukens, sanitair en tegels. Kwaliteit en veelzijdigheid komen samen onder één dak, gecreëerd door eigen vakmensen. Dat is handig, dat is Brugink. Het begint op bruginkgroep.nl.

0: En dan?
1: Zet jij je telefoon op stil? Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
2: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor 10,40 per stuk. Scoor alle avonduurs bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
3: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.

0: Niels Bijbel.
1: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
1: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
3: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
4: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar €4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
5: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
4: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
6: Regio 8 Nieuws.
7: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Gisteren is de sloop van de voormalige zusterflat De Rank van de Molenberg in Groenlo van start gegaan. En dat bleef niet onopgemerkt. De Molenberg maakte er zelfs een klein feestje van voor alle bewoners, compleet met champagne, hapjes en versiering. Met het slopen van het pand wordt de weg vrijgemaakt voor nieuwbouw op deze locatie. Geen motoren of trekkers, maar tientallen brommobielen toerden afgelopen zaterdag door de Achterhoek. Vanuit Beek werd voor het eerst een molentocht georganiseerd, speciaal voor deze kleine voertuigen. Er was veel belangstelling voor deze tocht en onder hen waren Annie en Theo. Toen ze hoorden van de tocht, konden ze niet wachten om mee te doen.
8: Nou, dat vond ik leuk. Ik denk, laten we het eens een keer doen, een keer meer maken.
9: Het was dus de allereerste keer dat dit georganiseerd werd. En dat leek me zo'n leuk idee om met een hele groep brommobielen en mensen die dezelfde ervaring daarin zo mee hebben, om daarbij mee te doen. En de barbecue natuurlijk erachteraan.
7: Om opstoppingen te voorkomen reden de brommobielen in kleine groepjes langs de molens in onder meer Didam, Doetinchem en Zeddam. Wat begon als een kleine inzamelingsactie voor Dierendag is uitgegroeid tot een groot succes. Rustpunt De Rinkelaar aan de Morsdijk in Ruurlo haalde de afgelopen tijd handdoeken, dekens en dierbenodigdheden op voor de dierenambulance Achterhoek. Het resultaat overtrof alle verwachtingen. Er werden meer dan 70 dozen en vuilniszakken vol spullen binnengebracht. Afgelopen zondag op Dierendag kwamen 4 medewerkers van de dierenambulance de enorme opbrengst persoonlijk ophalen. Minister Bart van den Brink van Asiel en Migratie heeft Oude IJsselstreek officieel onder toezicht gesteld. Oude IJsselstreek is de derde Achterhoekse gemeente die onder bewind staat. Bronkhorst en Aalten kregen eerder al dezelfde maatregel opgelegd van het ministerie. Wel zijn er al langere tijd gesprekken over een asielzoekersdorp in de gemeente. De huidige coalitie heeft het dorp dan ook in haar plannen opgenomen. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.

0: Deze week in de bonus. AH Elster appels in zak voor 1,79. Campina yoghurt en kwark 1 plus 1 gratis. En Joma 175 gram 2 stuks voor 3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
2: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle OB-tampons Extra Protect en Organic 1 plus 1 gratis voor jou... en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
0: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
3: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
4: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af. Al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
3: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
5: Betaalt u ook te veel voor energie? Met goede isolatie bespaart u direct op uw energierekening... en verhoogt u het comfort in huis. Bovendien is er momenteel veel subsidie beschikbaar... waardoor het u in sommige gevallen zelfs niets kost. En het aanvragen daarvan is makkelijker dan u denkt. Isocom helpt u graag. Van glas tot gevel, vloer en dakisolatie. Gewoon een betrouwbaar bedrijf uit de regio. Kijk op isocom.nl of bel 0314 70 01 25. Isocom zorgt voor behagelijkheid.
6: Geen zin om te koken? Maar wel lekker eten? Kies voor Pannenklaar Ulft. Dagverse, ambachtelijk bereide maaltijden... met keuze uit ruim 40 heerlijke gerechten. Gezond, smaakvol en iedere keer weer verrassend. Zo zet je in een handomdraai iets lekkers op tafel. Pannenklaar Ulft. Winkelcentrum De Blenk. Proef het gemak en kijk op pannenklaar.nl.
7: Daaraan!
8: Kom aanstaande vrijdag 9 oktober naar Stadion De Vijverberg... voor de wedstrijd van de Graafschap tegen Jong FC Utrecht. De wedstrijd begint om 8 uur 's avonds. We hopen op veel aanhang. Luister deze week naar Regio 8 en maak kans op vrijkaarten voor deze wedstrijd. Het liveverslag van de Graafschap wordt mede mogelijk gemaakt door de Heidesmit. Het vuur van de Graafschap wordt aangewakkerd door de Heidesmit. Specialisten in kachels en haarden in Halle en Duiven. En Brugink uit Heelweg. Keukens, sanitair en bouw. Het bedrijf dat bijna alles kan.
9: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 11 uur. Regio 8 nieuws.
10: Dit is Jos Thuijstra met het radionieuws op Regio 8. De 37-jarige Amsterdammer die wordt verdacht van een dodelijke schietpartij op de NDSM-kade blijft 90 dagen langer vastzitten. Het slachtoffer, een 61-jarige gevangenismedewerker, werd vorige maand op een druk terras doodgeschoten. Volgens het Openbaar Ministerie kenden de twee elkaar uit de gevangenis in Zaanstad, waar het slachtoffer werkte toen de verdachte daar gedetineerd zat. Na een kort gesprek zou de verdachte zijn teruggekeerd en meerdere keren hebben geschoten. De VS hebben 12 B-1-bommenwerpers met spoed weggehaald van een luchtmachtbasis in Groot-Brittannië. Volgens de New York Times gebeurde dat vanwege aanwijzingen voor een mogelijke Iraanse droneaanval. Iran zou de vliegtuigen willen beschadigen en Amerikaanse militairen op de basis willen treffen. Hoe concreet de dreiging was, is niet bekend. Volgens bronnen zou Israël 3 weken geleden al hebben gewaarschuwd voor een mogelijke aanval. Iran heeft niet op het bericht gereageerd. De separatistische Parti Québécois heeft de provinciale verkiezingen in het Canadese Quebec gewonnen. De partij behaalde 59 van de 127 zetels en moet daardoor een minderheidsregering vormen. Partijleider Paul Saint-Pierre Plamondon wil een referendum over onafhankelijkheid, maar pas na vertrek van VS-president Trump. De uitslag bemoeilijkt de positie van premier Mark Carney, die Canada juist verenigd wil houden tegenover de Amerikaanse importheffingen en dreigementen van Trump. Frankrijk maakt zich vandaag op voor een landelijke protestdag van middelbare scholieren. Ze eisen meer docenten, kleinere klassen en betere schoolgebouwen. De acties begonnen vorige maand bij Parijs en hebben zich over het hele land verspreid. De afgelopen weken werden ruim 5000 mensen aangehouden, vooral minderjarigen. Bij confrontaties raakten honderden mensen gewond. Maandag verloor een 15-jarige jongen een hand toen een politiegranaat ontplofte. Dan nog het weer. In het noorden kan wat lichte regen vallen, terwijl in het zuidoosten geregelde zon schijnt. Het wordt 19 tot 23 graden en er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws.
7: Het voordeel waait je tegemoet bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Tena en Libresse. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
11: Het ritme.
12: Regio 8 zoekt een vlotte presentator die de weg goed kent in de Achterhoek en het leuk vindt om elke werkdag tussen 3 en 6 het ritme van de Achterhoek aan te geven. Er wordt van je verwacht dat je een radioprogramma kunt samenstellen waar Achterhoekers zich thuis voelen. Interesse? Stuur dan je motivatie voor deze deeltijdbaan van 15 uur naar redactie@regio8.nl. Iemand wel een beetje Achterhoeks kunnen proten.
11: Regio 8!
7: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Biodermal 1 plus 1 gratis.
13: Shit! Smartphone display waar een barst in zit? Belpunt Doetinchem. Professionele reparatie van alle gangbare smartphones. Topservice, een gratis leentoestel en vaak dezelfde dag alweer gemaakt. Belpunt Doetinchem. De telecomspecialist van de Achterhoek. Check belpunt.nl.
14: En, heb je de klus?
15: Nee man, dat ging niet door. Een andere aannemer was sneller. We hebben wel de hele avond zitten typen voor niets.
14: Maar wat zei ik je? Gebruik Dedo. Bij mij stromen de klussen binnen.
15: Oké, app het even. Dedo.nl, voor vakmensen die met hun handen werken.
14: Ja, probeer het anders gewoon, man. Het is 30 dagen gratis. Dedo, zo simpel is het.
16: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect douchegel 760 ml voor maar 2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar 2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
17: Waarom zal die ringsregeling? Wat moet ik nu?
18: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
19: Slecht plan.
18: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
20: Wie ben je nog in 2026 zonder passief inkomen? Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
21: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. Eén uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
22: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
21: Een initiatief van Pfizer.

0: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden, een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met Auto First.
1: Even bollen met Select.
2: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
3: Ah, relaxed?
2: Niet A-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
0: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
4: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
5: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
6: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
5: Nu tot €7.900 voor deel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
7: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
8: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
7: Ja, werkt wel.
8: Social deal, deals die je niet mag missen.
9: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
10: Voor de makers.
11: Praxis.
8: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
12: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
13: Is dit het?
14: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
12: Daalt de prijs van je TUI Fly zonvakantie na je boeking? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI, live happy.
15: Regio 8 Headlines.
16: Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. De 37-jarige Amsterdammer die wordt verdacht van een dodelijke schietpartij op de NDSM-kade blijft 90 dagen langer vastzitten. De VS hebben 12 B1-bommenwerpers met spoed weggehaald van een luchtmachtbasis in Groot-Brittannië. Volgens de New York Times gebeurde dat vanwege aanwijzingen voor een mogelijke Iraanse drone-aanval. De separatistische Parti Québécois heeft de provinciale verkiezingen in het Canadese Quebec gewonnen. Frankrijk maakt zich vandaag op voor een landelijke protestdag van middelbare scholieren. Ze eisen meer docenten, kleinere klassen en betere schoolgebouwen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.

0: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week BCL diverse varianten 1 plus 1 gratis. En Jumbo kip of varkensjuwarma 3 of 500 gram ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat zie je van Jumbo.
1: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
2: Hola, ¿dónde está mi casa?
1: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap. Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
2: Buenas noches.
1: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
3: Gooi die kinderwagen maar vol. Alleen deze woensdag bij Kruidvat babydagdeals. Zoals Kruidvat Opvolg en Peutermelk 2 voor 16 euro. En nu met gratis Kruidvat Maispuffs.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited, dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf 20 euro per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
5: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
6: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
7: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
8: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
9: Zo, klus klaar?
10: Ja, nu nog de hele avond klooien met offertes in Excel.
9: De hele avond? Gast, ik ben in een uurtje klaar.
10: Hoe dan?
9: Dedo, ik gebruik het voor allemaal offertes en facturen.
10: Mag wat kosten zeker?
9: Maar 15 euro per maand.
10: Echt? Hoe heet het?
9: Ik heb het je wel even.
10: Aha, dedo.nl. Voor vakmensen die met hun handen werken.
9: Probeer het anders 30 dagen gratis. Dedo, zo simpel is het.
11: Dit is Regio 8. Van de Achterhoek, 12 uur. Regio 8 nieuws.
12: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Nederland wil samen met 7 andere EU-landen een Europese stop op alle nieuwe nicotineproducten. Minister Hermans roept de Europese Commissie op om de markt te bevriezen, zodat jongeren niet verslaafd kunnen raken aan nieuwe varianten van de vape. Ook pleiten de 8 landen voor een Europees verbod op smaakjes en neutrale verpakkingen. Omdat tabak in buurlanden goedkoper is en smaakjes daar vaak nog zijn toegestaan, wil Hermans de regels in heel Europa gelijk laten trekken. In Duitsland is het voormalige hoofd van de Buitenlandse Inlichtingendienst August Hanning opgepakt op verdenking van het vergaren van staatsgeheimen, poging tot landverraad en spionage. Dat heeft de Duitse federale aanklager bevestigd. Ook zijn voormalige stafchef is aangehouden. Hanning, die de dienst leidde van 1998 tot 2005, zou na zijn vertrek staatsgeheimen hebben gekocht van deze medewerker voor zijn eigen bedrijf. Er zijn op meerdere plekken in Duitsland invallen gedaan. In de Zwarte Zee is voor de kust van Bulgarije een vrachtschip gezonken na een droneaanval. Op een ander schip is brand uitgebroken, dat laten de Bulgaarse autoriteiten weten. De bemanning van het gezonken schip wordt nog vermist. Van het andere schip zijn 18 opvarenden gered. Het is niet bekend wie er achter de aanval zit. De Bulgaarse premier heeft meteen een spoedvergadering bijeengeroepen met de veiligheidsdiensten. In de Zwarte Zee vallen Rusland en Oekraïne elkaars schepen aan. En de EU moet vandaag nog overstappen op eigen schone energie om niet langer kwetsbaar te zijn voor buitenlandse crisis. Dat zei Eurocommissievoorzitter van der Leyen in het Europees Parlement. Volgens haar betalen gezinnen en de industrie nu de hoofdprijs voor de crisis. Sinds het begin van de Iran-oorlog stegen de gasprijzen met 140% en is diesel 2 keer zo duur geworden. Alleen alle fossiele brandstoffen snel vervangen door Europese groene stroom kan onze welvaart beschermen, aldus von der Leyen. Het weer: in het noorden kan wat lichte regen vallen. Ook in het midden van het land is het bewolkt, terwijl in het zuidoosten geregeld de zon schijnt. Het is 19 tot 23 graden en er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
13: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende.
7: Vitepro. Met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
13: AR staat voor Aguniek Rijnvallei. En kijkt met optimisme naar de toekomst. En begrijpt dat huidige bedreigingen de kansen van morgen zijn. Als coöperatie staat AR naast agrarische ondernemers. Delen hun belangen en faciliteren hun groei. Met expertise en snel handelen bieden we de sector ook in de Achterhoek perspectief. Wat de toekomst ook brengt, AR is er klaar voor. Kijk ook eens op arwebshop.nl.
14: Deze week in de bonus.

0: Mooie fiets, e-bike, mountainbike of racefiets. Maar welke? Je wilt natuurlijk wel kwaliteit en kunnen vertrouwen op goed onderhoud. Daarom ga je naar Harmtakke Tweewielers. Wij kijken naar jouw wensen en helpen je de beste keuze te maken. Maak dus snel een afspraak op harmtakke.nl of kom gewoon langs aan de Weverstraat 4 in Dinxperlo. Harmtakke Tweewielers, daar fiets je blij de deur uit.
1: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
2: Meubelwinkel Sofa for You. Uw huis, uw ontwerp. Sofa for You. De plek in Bocholt voor meubels die meer zijn dan alleen functioneel. In onze moderne meubelwinkel ontwerpen wij met passie en creativiteit meubels die net zo uniek zijn als u. Sofa4u.de. U vindt ons aan de Kreuzstrasse achter de PNC in het centrum van Bocholt.
3: Er zijn echt veel leuke en flexibele vacatures te vinden bij Janssen Hubers Schoonsupporters. Wil jij ook meewerken om het verschil in schoonmaak te maken? Kijk dan voor een passende baan op janssen-hubers.nl. Janssen Hubers. Schoon, schoner, schoonster.
4: Het is middag, tijd voor Get a Grip. Met dank aan Rozier Verzekeringen en Advies Gendringen. Meer grip op jouw verzekeringen.

0: Kettergrip. De stem van de jongeren. Nieuws uit binnen- en buitenland.
1: En vandaag bij ons in de studio, Teun en Sky. Ja, Teun, om bij jou te beginnen.
2: We hebben een struikrover in de studio.
1: En Sky, wat heb jij vandaag voor ons?
3: We hebben weer een leuk evenement voor de jongeren in Ulft.
1: En het is vandaag de dag van de Duitse taal. Daarover zometeen meer.

0: we moeten het gaan hebben over een leuk evenement voor jongeren in Ulft. Want Achterhoek is een community voor studenten, pas afgestudeerden en jonge professionals uit de Achterhoek. Ben jij net gestart met je carrière of je bent je aan het oriënteren op een baan, een stageplek of een opleiding, dan is er donderdag een event voor jou in Ulft. In de studio hebben we Lars en Sil van de organisatie. Ja, wat is Achterhoek en wat... Dus knip ik ook los. Wat is Achterhoek en wat doen jullie precies?
1: Wat Achterhoek eigenlijk is, is een community voor jongeren onder de 30 die elkaar kunnen vinden naast hun vriendengroep. Stel bijvoorbeeld, je bent opgegroeid in de regio Achterhoek, je bent naar de middelbare school geweest en vervolgens mag je de keuze maken, ga ik hier nou blijven in de Achterhoek of wil ik mijn vleugels uitslaan en richting de Randstad? Dat laatste zouden we niet adviseren, want in de Achterhoek zijn enorm veel mooie kansen. Maar die kansen kun je alleen grijpen als je je eigen hengel uitgooit, want alleen dan haal je die kansen ook daadwerkelijk binnen. En daarvoor zul je ook zelf een klein beetje werk moeten doen. Maar wij willen dat graag faciliteren. Door jongeren juist met elkaar in contact te laten komen. Waarbij je dus niet alleen leuk een biertje kan opentrekken, wat je ook met je vrienden kan. Maar ook nog net iets dieper kan gaan. En ook kan praten over bijvoorbeeld je professionele ontwikkeling en je ontwikkeling als persoon.
2: Dus jongeren zijn echt jullie doelgroep?
1: Ja, zeker. En dan hebben we het nu gezet ongeveer tot onder de 30. Dan is het ook nog heel goed te levelen. En dan kun je aan de ene kant weer optrekken aan een persoon die al ouder is en iets meer ervaring heeft. Maar tegelijkertijd zijn er ook heel veel leeftijdsgenoten die in hetzelfde schuitje zitten.
3: Ja, en er zijn dus allemaal fantastische sessies waardoor je bent niet alleen met de mensen, maar er zijn ook kennissessies waar je kunt leren. Zoals bijvoorbeeld de AI-safari. Dan ben je gewoon op de hoogte van alle nieuwste kennis van AI en hoe dat in elkaar steekt. Dus er zijn ook allemaal sessies waar je van kunt leren. En het is dus donderdag 8 oktober van 1 tot 4 bij Sifon in Ulft.
2: Het is gewoon gratis, entree?
1: Ja, 100% gratis. Het enige wat je wel moet meenemen, dat is hele goede zin.
2: Maar waar vind ik verder informatie?
1: Ja, je kan meer vinden op LinkedIn. Volgens mij zijn we ook actief op Instagram. Het is echt een interactieve middag waarbij je dus echt in gesprek kan gaan met elkaar.
0: U hoorde Lars en Sil van Achterhoek in gesprek met Teun van Caddy Grip.

0: Joe Redenend.
1: Gratis, het enige wat je wel moet meenemen, dat is hele goede zin.
2: Maar verdere informatie, waar vind ik verdere informatie?
1: Ja, je kan meer vinden op LinkedIn. Volgens mij zijn we ook actief op Instagram. Het is echt een interactieve middag, waarbij je dus echt in gesprek kan gaan met elkaar.
3: U hoorde Lars en Sil van Achterhoek in gesprek met Teun van Caddy Grip.

0: ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
1: De jackpot van Eurojackpot staat deze dinsdag op 120 miljoen. Ja, 120 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse loterij. Speelbewust 18+.
0: Numbers. De business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
2: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
3: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse Hoeve Jonge Kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AHA-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
5: Neus en heler om vrijer te ademen? Beter ga je naar Kruidvat. Nu alle Lucovitaal vitamines en mineralen 1+1 gratis en een gratis neus en heler ter waarde van €2,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
6: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
7: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan, dan schakel ik de meldkamer in.
8: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
9: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelbandje. Pak je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
10: Regio 8 Nieuws.
11: Goedemiddag, ik ben Bart Meijer. Gisteren is de sloop van de voormalige zusterflat De Rank van de Molenberg in Groenlo van start gegaan. En dat bleef niet onopgemerkt. De Molenberg maakte er zelfs een klein feestje van voor alle bewoners, compleet met champagne, hapjes en versiering. Met het slopen van het pand wordt de weg vrijgemaakt voor nieuwbouw op deze locatie. Geen motoren of trekkers, maar tientallen brommobielen toerden afgelopen zaterdag door de Achterhoek. Vanuit Beek werd voor het eerst een molentocht georganiseerd, speciaal voor deze kleine voertuigen. Er was veel belangstelling voor deze tocht en onder hen waren Annie en Theo. Toen ze hoorden van de tocht, konden ze niet wachten om mee te doen.
12: Nou, dat vond ik leuk. Ik denk, laten we eens een keer doen, een keer meemaken.
13: Het was dus de allereerste keer dat dit georganiseerd werd. En dat leek me zo'n leuk idee om met een hele groep brommobielen en mensen die dezelfde ervaring daarin zo mee hebben, om daarbij mee te doen. En de barbecue natuurlijk erachteraan.
11: Om opstoppingen te voorkomen reden de brommobielen in kleine groepjes langs de molens in onder meer Didam, Doetinchem en Zeddam. Een afvalcontainer op het afvalverzamelpunt aan de Havenstraat in Doetinchem is gistermiddag in brand gevlogen. Niemand is gewond geraakt. Een oplettende beheerder zag rook uit de container komen, waarna de wagen snel naar een geschikte plek werd gereden om te lossen. De brandweer zette een graafmachine in om het afval uit elkaar te trekken en te plussen. Het is nog onduidelijk wat de brand heeft veroorzaakt. Minister Bart van den Brink van Asiel en Migratie heeft de Oude IJsselstreek officieel onder toezicht gesteld. Oude IJsselstreek is de derde Achterhoekse gemeente die onder bewind staat. Bronkhorst en Aalten kregen eerder al dezelfde maatregel opgelegd van het ministerie. Wel zijn er al langere tijd gesprekken over een asielzoekersdorp in de gemeente. De huidige coalitie heeft het dorp dan ook in haar plannen opgenomen. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.

0: momenten wel, hè? Dat je even wat bevestiging zoekt, toch? Hè? Nog een paar nachtjes slapen. En dan is hij daar, op Regio 8, aankomende zondag. De Popronde. De
1: Popronde. Nederlands grootste rondreizende muziekfestival strijkt zondag 11 oktober neer in Doetinchem. Op maar liefst 13 locaties ontdek je tussen 2 en 8 avonds de nieuwste muziektalenten van Nederland. Gerdy Krip trapt af. Om 2 uur staat Marieke Schenk in het Milky Way Theater aan de Melkweg 4A in Doetinchem. En natuurlijk kun je dat live horen op Regio 8. De toegang is gratis en kijk voor het volledige programma op popronde.nl.

0: Teun.
1: Wist je dat er een actiegroep Duits bestaat? Jawohl, dit zijn mensen die zich inzetten voor de Duitse taal. Duits is zo belangrijk dat er zelfs een speciale dag voor is en die is vandaag. Als je in de Achterhoek woont, kom je de Duitse taal natuurlijk regelmatig tegen. Dus, guten Tag en Dankeschön.
0: Ja, Dankeschön. Mensch, Meier, hast du große Eier?

0: krijgen wat appjes binnen voor de popronde van aankomende zondag. Of de toegang gratis is. Ja, natuurlijk is de toegang gratis. Aankomende zondag ben je van harte welkom op de Melkweg 4A in Doetinchem voor de nieuwe editie van de popronde. Maar liefst 13 locaties hebben komende zondag allerlei optredens tussen 2 en 8 uur 's avonds. Op de redactie, daar ligt hij, Teun.
1: Remco ten Brinke is struikrover. Hij is dé Robin Hood van Doetinchem samen met zijn team van struikrovers. Remco is nu bij ons in de studio om erover te vertellen. Wat houdt struikrover in en wat doen jullie?
2: Wat houdt struikroven in en wat doen jullie precies?
3: Een simpele uitleg van struikroven is dat wij planten en struiken redden van tuinen, van woningen die gesloopt worden. En zo redden we het groen wat anders in de container zou verdwijnen.
2: Als jullie struiken zien, wanneer gaan jullie struikroven?
3: Dat is vlak voordat de sloper aan de slag gaat en het terrein bouwrijp gaat opleveren. Dat is vlak daarvoor houden we meestal een zaterdag, waarop we allerlei omwonenden uitnodigen. We zetten een hele actie op touw om te komen met kruiwagen, spade, aanhanger. En dan zeggen we, nou, neem mee wat jij mee wilt nemen. Graaf het uit, gratis.
2: Dus jullie kuilen de planten niet van tevoren in?
3: Nee, het is dus de tuinen die er liggen en de bewoners zijn dan hun huis uit. En best wel vaak laat ze gewoon planten en struiken achter. Ja, planten zijn heel erg nodig, dus kom ze halen. En daar komen zoveel mensen op af en ook heel veel mensen die dan elkaar op zo'n dag ontmoeten. Het is een groen sociale dag.
2: Hoeveel struikrovers zijn er en kan ik zelf ook struikrover worden?
3: Eigenlijk als jij komt op zo'n dag met jouw spade en jouw kruiwagen, dan ben jij een struikrover. En we hebben een opleiding en dan kan je zo'n hele actie op touw zetten. Maar we willen iedereen leren struikroven, zodat er nog veel meer planten en struiken gered worden. Maar ook bijvoorbeeld als jij in je eigen tuin denkt van, nou, ik wil wat veranderen. Je hebt bijvoorbeeld veel groen hebt en je wilt het uitdunnen, dat jij dan mensen oproept en zegt van, nou, kom bij mij in mijn tuin.
2: Als je nou ook interesse hebt om een struikje te gaan roven, waar kun je dan meer informatie vinden?
3: We hebben een website, struikroven.nl, dat zal je niet verrassen. En daarop staat dan de agenda waar in Nederland overal struikroofacties zijn. En is altijd voor iedereen toegankelijk. Dus ook al denk je van, nou, het is in Zeeland. Als jij daarheen wilt en daar wat groen wilt komen ophalen en je komt uit de Achterhoek, ben je ook daar van harte welkom.
1: U hoorde Remco ten Brinke in gesprek met Bart van Get a Grip. When

0: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
3: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
2: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
5: Ja.
4: En nu?
5: Domeinnamen kopen.
4: Voor je bedrijf?
5: Ja.
4: Welk bedrijf?
5: Ja, dat weet ik nog niet.
4: Welke domeinen dan?
5: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
4: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
5: Ja. 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
6: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Bus Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
7: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
8: En? Heb je de klus?
9: Nee man, dat ging niet door. Een andere aannemer was sneller. We hebben wel de hele avond zitten typen voor niets.
8: Maar wat zei ik je? Gebruik Deddo. Bij mij stromen de klussen binnen.
9: Oké, app het even. Deddo.nl. Voor vakmensen die met hun handen werken.
8: Ja, probeer het anders gewoon man. Het is 30 dagen gratis. Deddo. Zo simpel is het.

0: 24.
1: Download de app en start met Vin.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Almhof yoghurt. Alle bekers van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat zie je van Jumbo.
3: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 1 uur. Regio 8 nieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Kleding webwinkel ASOS is getroffen door een opmerkelijke hack. Klanten kregen via de app een dreigende pushmelding waarin de hackers beweren toegang te hebben tot het datasysteem van het bedrijf. Volgens experts is het hoogst ongebruikelijk dat hackers op zo'n openbare manier druk uitoefenen op een organisatie. Of er ook echt klantgegevens zijn gestolen is nog onduidelijk en wordt nu door ASOS onderzocht. Door het nieuws over de inbraak is de aandelenkoers van het kledingbedrijf al flink gedaald. Nederland moet de natuur veel meer laten meewerken om ons land te beschermen tegen klimaatverandering en zeespiegelstijging. Dat schrijven experts in een nieuw rapport van kennisprogramma NL 2120. Door rivieren meer ruimte te geven, kusten natuurlijk te laten meegroeien en steden te vergroenen, blijft Nederland veilig en leefbaar. Volgens de onderzoekers zijn dijkverhogingen na 2050 op veel plekken zelfs niet eens meer nodig als we nu kiezen voor deze natuurlijke oplossingen. In Duitsland is het voormalige hoofd van de Buitenlandse Inlichtingendienst August Hanning opgepakt op verdenking van het vergaren van staatsgeheimen, poging tot landverraad en spionage. Dat heeft de Duitse federale aanklager bevestigd. Ook zijn voormalige stafchef is aangehouden. Hanning, die de dienst leidde van 1998 tot 2005, zou na zijn vertrek staatsgeheimen hebben gekocht van deze medewerker voor zijn eigen bedrijf. Er zijn op meerdere plekken in Duitsland invallen gedaan. En in Rusland is de angst voor een pestuitbraak weggenomen na de dood van een 28-jarige laboratoriummedewerker. Dat melden de Wereldgezondheidsorganisatie en de Russische autoriteiten. Omdat de vrouw in een anti-pestinstituut werkte, werden na haar overlijden uit voorzorg ruim 200 mensen in isolatie geplaatst. Maar uit de autopsie blijkt nu dat er geen sporen van de pest zijn gevonden. De vrouw overleed aan een longontsteking. Inmiddels zijn de meeste quarantaines alweer opgeheven. Het weer: in het noorden kan wat lichte regen vallen. Ook in het midden van het land is het bewolkt, terwijl in het zuidoosten geregeld de zon schijnt. Het is 19 tot 23 graden en er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
5: Als jij denkt dat een laminaat, PVC of parketvloer online goedkoper is, dan zou je eigenlijk eens naar Gaanderen moeten gaan. Daar zit de Laminaatloods. Dat is winkelservice voor webprijzen en altijd uitgebreid en kosteloos advies. Open, eerlijk en geen verrassingen. Kijk maar eens op delaminaatloods.nl.
6: Kom wild eten bij Doppeladler. U bent van harte welkom. Wat denkt u van wildzwijnmedaillons of hazerugfilet? We hebben de lekkerste wildgerechten op de kaart staan.
7: Ja, wo gibt's denn sowas?
6: Bij restaurant Doppeladler in Halderen. 10 minuten rijden vanaf de grensovergang Gendringen.
7: Doppeladler, goed en lekker.
6: Let op, graag vooraf reserveren.
8: In de Achterhoek regelen we het samen.
9: 60.000 huishoudens zijn al lid van Kruiswerk. We zijn dichtbij als je hulp thuis nodig hebt en altijd een luisterend oor. Voor je moeder, je buurvrouw en ook altijd voor jou.
10: Word ook lid voor €26,50 per kalenderjaar en kijk op kruiswerk.nl.
11: Kruiswerk, altijd iemand dichtbij.
12: Zondag speelt voetbalvereniging Ulftse Boys thuis tegen Ruurlo. Kom zondagmiddag om 2 uur kijken naar een leuke pot voetbal. De wedstrijdsponsor is Van Zandvoort, Natuursteen en Bestratingen. Van Zandvoort Natuursteen en Bestratingen en de Hendrikse Groep Ulft, al 25 jaar de trotse hoofdsponsor van de Ulftse Boys, wens iedereen een sportieve wedstrijd.
13: Het ritme.
5: Regio 8 zoekt een vlotte presentator die de weg goed kent in de Achterhoek en het leuk vindt om elke werkdag tussen 3 en 6 het ritme van de Achterhoek aan te geven. Er wordt van je verwacht dat je een radioprogramma kunt samenstellen waar Achterhoekers zich thuis voelen. Interesse? Stuur dan je motivatie voor deze deeltijdbaan van 15 uur naar redactie@regio8.nl. Iemand wel een beetje Achterhoeks kunnen proten.
13: Regio 8.
14: Jouw relatie of medewerker verdient een uniek kerstpakket. Daarom heeft kerstpakketwinkel.nl van de Berendhausgroep meer dan 3500 artikelen in de mooiste kerstshowroom van de regio. Door deze formule bepaal je zelf de samenstelling van jouw pakket. Kerstpakketwinkel.nl geeft je ook de mogelijkheid om er een persoonlijk tintje aan toe te voegen. En natuurlijk zorgt kerstpakketwinkel.nl voor een goede afwikkeling en transport. Bezoek de sfeervolle showroom van kerstpakketwinkel.nl bij de Berendhausgroep in Terborg. Bel met 0315 3270000 voor een afspraak. Of kijk op kerstpakketwinkel.nl.
0: Het tweede uur van Get a Grip. Met dank aan Rozier Verzekeringen en Advies Genderingen. Meer grip op jouw verzekeringen.

0: Kettergrip. De stem van de jongeren. Nieuws uit binnen- en buitenland.
1: En nog steeds bij ons in de studio, Skye en Teun. Ja, Teun, om bij jou te beginnen weer.
2: We gaan gezellig kegelen in Terborg.
1: Kegelen in Terborg.
2: Heerlijk.
1: Ik heb er nu al zin in, hè Skye?
3: We hebben zometeen weer een nieuwe Waar ben je klaar mee?
1: En Tommy Simpson is vandaag jarig, daarover zometeen meer.

0: Centraal Veerle kun je genieten door de week van Regio Hart. Maar ook in het weekend is het knallen geblazen. Daar straks meer over. Nu op de redactie van Get Whip, daar zit Bart.
1: Het is een bijzonder jaar voor kegelclub Alle Negen uit de Borg. Want de vereniging bestaat 100 jaar. Sommige leden staan zelfs al meer dan een halve eeuw op de baan. In al die jaren zijn er heel wat kegels omgegooid. Maar de sportieve prestaties zijn niet de belangrijkste.
2: Ik probeer het al 54 jaar, maar het heeft in het begin beter gegaan dan het tegenwoordig gaat.
3: Een bijzonder jaar voor kegelclub Alle Negen uit de Borg. Want de vereniging bestaat 100 jaar. Sommige leden staan zelfs al meer dan een halve eeuw op de baan. In al die jaren zijn er heel wat kegels omgegooid. Maar de sportieve prestaties zijn lang niet het belangrijkste.
2: We zijn iedere week bij elkaar en het is eigenlijk één grote familie onderhand geworden. Hè? Dus ja, je kent elkaar al zo lang. Het is eigenlijk een stuk van je leven.
4: Het is een vriendengroep eigenlijk geworden, hè? Door de jaren heen. En het is geweldig. De strijd is natuurlijk altijd wel. Kijk, we doen geen competities meer. Ik heb zelf wel gehoord in Alkmaar voor Nederlandse kampioenschappen. Maar dat was in de 70e jaren.
3: De tijd van Nederlandse kampioenschappen is inmiddels voorbij. Maar de wekelijkse kegelavond op de dinsdag staat nog altijd als vaste prik op de agenda.
4: We hebben 20 leden en nou, zeg maar rustig, als het even kan zijn ze er allemaal. Heel goed bezocht.
2: Deze club die is ook zeer trouw, want er zijn iedere dinsdagavond zijn er 17, 18 kegelaars aanwezig. Er zijn wel eens de redenen waarom het natuurlijk niet kan, maar ze komen ontzettend trouw, moet ik zeggen.
4: En op een gegeven moment kom je erbij en dan gaat het door. Als het goed bevalt, blijft iedereen.
5: Is het een soort van kegelkoorts, mag je het zo zeggen?
4: Ja, misschien wel. Ja, zeg het maar zo.
3: Maar in het jubileumjaar is er niet alleen maar jubelstemming. De plek waar de kegelaars nu al jaren samenkomen, dreigt te verdwijnen.
4: We hebben een probleem. De ding gaat nu binnenkort weg. Want hier wordt een heel groot appartementengebeuren gebouwd. En dan, ja, dan zitten we dus eigenlijk zonder baan, want hier moet parkeerplaatsen komen.
2: We zaten natuurlijk nou in een beetje moeilijke positie, omdat het voortbestaan van deze kegelbaan lang niet zeker is.
4: Dat is altijd een probleem. Kijk, die nieuwe eigenaar die heeft wel geprobeerd samen met ons om dus een oplossing te vinden. En dat is dan een kwestie van deze banen oppakken en dan in de kelder van de Rode Leeuw weer neerleggen. Dat kunnen we zelf. Maar alles bij elkaar moet het rendabel zijn over de Rode Leeuw. Wat er nu aan de toekomst gaat komen, weet ik nog niet. Echt niet. We hebben andere mogelijkheden, hebben we wel. We kunnen in Doetinchem gooien, we kunnen in Zilvolde gooien. Zo zijn er wel banen waar we naartoe kunnen.
3: Het liefst blijven de mannen gewoon in hun te borg gooien. En tot de duidelijkheid is, gooien ze gewoon rustig door.
4: Je kunt het wel zien hier, hè. Er zijn negen van die kereltjes in, die moeten om. En dan is het de kunst om het op de goede plaats te raken.
2: Het lijkt heel gemakkelijk, maar het is beslist niet zo gemakkelijk. Als je nieuw lid wordt, dan heb je echt wel een paar maanden nodig om er een klein beetje van terecht te brengen. En soms lukt dat nog niet.
1: U hoorde verslaggever Nick Hermsen van Regio 8 bij Kegelclub uit de Borg.

0: ja, James Arthur om bijna 2:50. De
1: popronde. Nederlands grootste rondreizende muziekfestival strijkt zondag 11 oktober neer in Doetinchem. Op maar liefst 13 locaties ontdek je tussen 2 en 8 avonds de nieuwste muziektalenten van Nederland. Get a Grip trapt af. Om 2 uur staat Marieke Schenk in het Milky Way Theater aan de Melkweg 4A in Doetinchem. En natuurlijk kun je dat live horen op Regio 8. De toegang is gratis en kijk voor het volledige programma op popronde.nl.

0: Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Waarom ik als schilder Sick & Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sick & Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
0: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
3: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
4: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
5: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop warmtepomp op eigenhuis.nl.
6: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
7: Zo, klus klaar?
8: Ja, nu nog de hele avond klooien met offertes in Excel.
7: De hele avond? Gast, ik ben in een uurtje klaar.
8: Hoe dan?
7: Dedo, ik gebruik het voor al mijn offertes en facturen.
8: Mag wat kosten zeker?
7: Maar 15 euro per maand.
8: Echt? Hoe heet het?
7: Ik heb het je wel even.
8: Aha, Dedo.nl. Voor vakmensen die met hun handen werken.
7: Probeer het anders 30 dagen gratis. Dedo, zo simpel is het.
9: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
10: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal Vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
11: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals de beef rendang. Vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Aziatische maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Das Dia van Jumbo.
12: Regio 8 Headlines.
13: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Kleding webwinkel ASOS is getroffen door een opmerkelijke hack. Klanten kregen via de app een dreigende pushmelding waarin de hackers beweren toegang te hebben tot het datasysteem van het bedrijf. Nederland moet de natuur veel meer laten meewerken om ons land te beschermen tegen klimaatverandering en zeespiegelstijging. Dat schrijven experts in een nieuw rapport van kennisprogramma NL2120. In Duitsland is het voormalige hoofd van de Buitenlandse Inlichtingendienst August Hanning opgepakt op verdenking van het vergaren van staatsgeheimen, poging tot landverraad en spionage. Ook zijn voormalige stafchef is aangehouden. En in Rusland is de angst voor een pestuitbraak weggenomen na de dood van een 28-jarige laboratoriummedewerker. De vrouw overleed aan een longontsteking. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.
14: Oh, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
15: Vanmiddag hebben we wolkenvelden, maar komt de zon ook af en toe door. Het blijft droog en het is verder ook vrij rustig. Een zwakke tot matige zuid- tot zuidwestenwind. Temperaturen komen uit op 22 graden. Vanavond klaart het weer helemaal op en komende nacht is het vrij helder. Het is ook rustig, het wordt wat nevelig. En morgen begint de dag dan met een klein beetje nevel, maar dat lost snel op. En dan is de zon er weer aardig bij. Meer zon dan vandaag in de ochtend en ook een deel van de middag. Want geleidelijk aan neemt de bewolking morgen wel toe. En ook de wind die trekt wat aan, gaat matig waaien uit de meest westelijke richtingen. Temperaturen lopen nog op naar de 22 tot lokaal 23 graden. In de avond volgt er vanuit het westen wat regen. In de nacht naar de donderdag volgen er wat buien. De wind die trekt ook aan, gaat matig waaien. Komt dan uit noordwestelijke richtingen. En de temperatuur die daalt naar een graad of 8 tot 9. Donderdag overdag hebben we ook met buien te maken. Af en toe wat zon er tussendoor. Maar het wordt wat minder zacht dan de afgelopen dagen, met een graad of 14 tot 15 bij een matige noordwestenwind. Op vrijdag en in het weekend hebben we te maken met wisselvallig weer en temperaturen overdag van een graad of 16.

0: besteld. Hè?
1: Ja. Een week of twee geleden ging dat een beetje mis. Ed Sheeran. Goed. Ruim 2:50. In de studio zit René. Goedemiddag.
2: Goedemiddag, het is alweer dinsdag. Ben jij nu weer ergens helemaal klaar mee? Sean zocht het uit. Hij ging de straat op met de vraag, waar ben je klaar mee?
3: Elke dag bij Get a Grip, waar ben je klaar mee?
4: Geschiedenis.
5: Toch een hartstikke leuk vak, geschiedenis. Want er is toch heel veel gebeurd hier in de wereld.
4: Jawel, dat wel, maar het is gewoon, de cijfers zijn niet hartstikke goed.
5: Oh jee, ik hoor een cijfer. Heb jij bijvoorbeeld een laag cijfer gehaald dan?
4: Ja, op zich 2,8.
5: En weet je, ik weet zeker dat het niet jouw schuld is. Wat is er aan de hand waardoor het niet jouw schuld is dat je 2,8 hebt gehaald? Het is gewoon een vak dat overgeslagen moet worden. Heb je daarom zo'n laag cijfer willen halen? Gewoon een soort van protest.
4: Ik heb gewoon geleerd. Ik deed mijn best, maar...
5: En je hebt geleerd en je deed je best en toch een 2,8. Ik vind het best wel interessant. Dus als geen protest vanwege het saaie vak. Hoe komt dat?
4: Ik dacht dat het snapte. Het ging over de Tweede Wereldoorlog. Maar schaam er niet.
5: Heb je over de Eerste Wereldoorlog geleerd?
4: Nee.
5: Wat is er dan aan de hand? Als je toch volgende keer kunt bedenken zo van... Ja, maar hallo, ook al vind ik geschiedenis geen leuke vak. Je 2,8. Ja, dan kom ik toch thuis en je ouders van me. Dat soort dingetjes. Oh, ik zie je veranderen. Oh, haha, ja. Hoe ga je dat doen? Want ja, als je die ouders zegt, jij de 2,8. Ja, maar hallo. En nu?
4: Meer leren.
5: En beter opletten. Is dat een simpele oplossing? Of denk je zo van, ja, ik ben toch even eigenwijs. Ik doe het lekker op mijn eigen manier. Want het is heel makkelijk om te zeggen, beter leren, toch?
4: Ja, maar of je nou echt gaat doen?
5: Kijk, lekker eigenwijs. Dank je wel. En heel veel succes. Maar een goede eigenschap, eigenwijs. Weet je wat ik altijd zeg? Weet je wat ik zal zeggen op het einde? Liever eigenwijs dan geen zelfvertrouwen.
4: Mee eens.
3: Ben jij ook ergens klaar mee? Ga dan naar www.waarbenjeklaarmee.nl.

0: tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
3: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe... voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
5: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen... en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
6: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week... waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
7: Shape the future with confidence. EY.
8: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
9: Ariel, je kent het wel. Nu bij Kruidvat 2 gigapacks Ariel wasmiddelpots voor €66. Alle wasfanaten, verzamelen bij
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Het eten is klaar, aan tafel.
12: Zo, dat ziet er lekker uit.
13: Ja, een broodje.
14: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
15: Oh, de Amazon Prime dealdagen zijn er met 2 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
16: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
17: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Shop nu op amazon.nl.
18: Oh. Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 2 uur. Regio 8 Nieuws.
19: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De protesten in Frankrijk hebben een nieuw hoogtepunt bereikt. Vandaag hebben demonstranten zo'n 1800 middelbare scholen geblokkeerd. Ongeveer de helft van alle scholen in het land. Volgens scholieren en studentenbonden gaat het om een zwarte dag op de scholen en universiteiten. Landelijk zijn er honderdduizenden mensen de straat op gegaan. Hoewel de meeste demonstraties vreedzaam verlopen, kwam het op sommige plekken tot rellen en ook zijn er duizenden arrestaties verricht. In Saoedi-Arabië zijn zeker 3 gewonden gevallen bij drone- en raketaanvallen op 2 vliegvelden in het grensgebied. De Houthi-rebellen uit buurland Jemen hebben de aanvallen op de luchthavens opgeëist. De beschietingen volgen op een heftige strijd in Jemen, waar de Houthis de afgelopen weken aan een grote opmars bezig waren. Het jemenitische regeringsleger is met behulp van Saoedische luchtaanvallen een tegenoffensief gestart. De Houthi-rebellen uit Jemen worden gesteund door Iran. Kleding webwinkel ASOS is getroffen door een opmerkelijke hack. Klanten kregen via de app een dreigende pushmelding, waarin de hackers beweren toegang te hebben tot het datasysteem van het bedrijf. Volgens experts is het hoogst ongebruikelijk dat hackers op zo'n openbare manier druk uitoefenen op een organisatie. Of er ook echt klantgegevens zijn gestolen is nog onduidelijk en wordt nu door ASOS onderzocht. Door het nieuws over de inbraak is de aandelenkoers van het kledingbedrijf al flink gedaald. En Nederland moet de natuur veel meer laten meewerken om ons land te beschermen tegen klimaatverandering en zeespiegelstijging. Dat schrijven experts in een nieuw rapport van kennisprogramma NL2120. Door rivieren meer ruimte te geven, kusten natuurlijk te laten meegroeien en steden te vergroenen, blijft Nederland veilig en leefbaar. Volgens de onderzoekers zijn dijkverhogingen na 2050 op veel plekken zelfs niet eens meer nodig als we nu kiezen voor deze natuurlijke oplossingen. Het weer: in het noorden kan wat lichte regen vallen. Ook in het midden van het land is het bewolkt, terwijl in het zuidoosten geregeld de zon schijnt. Het is 19 tot 23 graden en er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Betaalt u ook te veel voor energie? Met goede isolatie bespaart u direct op uw energierekening en verhoogt u het comfort in huis. Bovendien is er momenteel veel subsidie beschikbaar, waardoor het u in sommige gevallen zelfs niets kost. En het aanvragen daarvan is makkelijker dan u denkt. Isocom helpt u graag. Van glas tot gevel, vloer en dakisolatie. Gewoon een betrouwbaar bedrijf uit de regio. Kijk op isocom.nl of bel 0314 70 01 25. Isocom zorgt voor behagelijkheid.
2: Geen zin om te koken? Maar wel lekker eten? Kies voor Pannenklaar Ulft. Dagverse, ambachtelijk bereide maaltijden met keuze uit ruim 40 heerlijke gerechten. Gezond, smaakvol en iedere keer weer verrassend. Zo zet je in een handomdraai iets lekkers op tafel. Pannenklaar Ulft. Winkelcentrum De Blenk. Proef het gemak en kijk op pannenklaar.nl.
3: Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
4: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
5: Nieuwbouw, verbouw, renovatie, nieuwe badkamer of keuken. Brugink in Heelweg doet het allemaal. Brugink heeft ook een ruim assortiment keukens, sanitair en tegels. Kwaliteit en veelzijdigheid komen samen onder één dak. Gecreëerd door eigen vakmensen. Dat is handig. Dat is Brugink. Het begint op brugginkgroep.nl.
6: Daaraan! Kom aanstaande vrijdag 9 oktober naar Stadion De Vijverberg voor de wedstrijd van de Graafschap tegen Jong FC Utrecht. De wedstrijd begint om 8 uur 's avonds. We hopen op veel aanhang. Luister deze week naar Regio 8 en maak kans op vrijkaarten voor deze wedstrijd. Het liveverslag van de Graafschap wordt mede mogelijk gemaakt door De Heidesmit. Het vuur van de Graafschap wordt aangewakkerd door De Heidesmit. Specialisten in kachels en haarden in Halle en Duiven. En Brugink uit Heelweg. Keukens, sanitair en bouw. Het bedrijf dat bijna alles kan.

0: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
3: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is de ja van Jumbo.
2: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
4: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
5: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
6: Hola, ¿dónde está mi casa?
5: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
6: Paella, paella.
5: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
6: Buenas noches.
5: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
7: Bij Simpel krijgt meer voor minder. Altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
8: Voor minder. Simpel. Het ritme.
9: Regio 8 zoekt een vlotte presentator die de weg goed kent in de Achterhoek. En het leuk vindt om elke werkdag tussen 3 en 6 het ritme van de Achterhoek aan te geven. Er wordt van je verwacht dat je een radioprogramma kunt samenstellen waar Achterhoekers zich thuis voelen. Interesse? Stuur dan je motivatie voor deze deeltijdbaan van 15 uur naar redactie@regio8.nl. Iemand wel een beetje Achterhoeks kunnen proten.
10: Regio 8.
11: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
12: Regio 8 Nieuws.
13: Goedemiddag, ik ben Marcel van Meer. De gemeente Winterswijk zet opnieuw twee bedrijfskavels op het bedrijventerrein De Vlijt in de verkoop. Het gaat om kavels van 13.000 en 11.000 vierkante meter. Voor de kopers is er een zware stroomaansluiting aanwezig. En dat betekent dat ook bedrijven met een hoog energiegebruik hier terecht kunnen. De Vlijt kwam in 2022 in handen van de gemeente na de sluiting van de steenfabriek. Agenten hebben twee handwapens in beslag genomen die ergens in de gemeente Aalt op een zolderkamer zijn aangetroffen. Het gaat om een kleine revolver met patronen en een pistool met een lange loop. Nabestaanden troffen tijdens een opruimsessie de vuurwapens aan en hebben hiervan melding gedaan. Het is onbekend hoe lang en in welk huis de wapens op de bovenste verdieping lagen. De wapens zien er verouderd uit. Zorgcentrum Groene Maten aan de Steinlaan in Doetinchem wordt gerenoveerd en geschikt gemaakt voor de toekomst. De verhuizing van de 60 bewoners naar de nieuwbouw bij het winkelcentrum in Dichteren is daarmee van de baan. Na onderzoek concludeerden we dat het beter is om het zorgcentrum op de huidige locatie te houden. Dat zegt Alec Bergsma. Hij is woordvoerder van de zorgorganisatie waar het verpleeghuis onder valt. Hoe de renovatie er precies uitziet, wordt nog uitgewerkt en afgestemd met de cliëntenraad en de ondernemingsraad. Ouderen in Montferland hebben de afgelopen 5 jaar 1685 keer botbreuken of hersenletsels opgelopen na een valpartij. Van die ernstige valpartijen bij ouderen waren er 185 in het afgelopen jaar. En dat zijn er evenveel als in 2024. Dat blijkt uit cijfers van de zorgverzekeraars. De meeste 65-jarigen in Montferland die ernstig gewond raakten bij een valpartij braken daarbij 1 of meerdere botten. Heupen uitgezonderd, dat waren er 115 in totaal. En tot zover het nieuws. Meer op regio8.nl of in de Regio 8-app.

0: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
2: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
1: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
4: Social deal, beauty deals, take one en actie, Bo.
5: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
4: Sorry Bo, het is beauty.
5: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social deal, deals die je niet mag missen.

0: beter.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18+.
2: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
3: Een najaar vol korting bij Trekpleister. Nu Davitamon, Imea en Bional 1 plus 1 gratis. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
5: Voor de makers.
6: Praxis.
7: Is dit het?
8: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hé, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
9: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 3 uur. Regio 8 nieuws.
10: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. In Duitsland heeft de radicaalrechtse AfD voor het eerst het voorzitterschap van een deelstaatparlement veroverd. Bij de eerste zitting in Sachsen-Anhalt werd AfD'er Tobias Rausch verkozen tot parlementsvoorzitter met steun van andere partijen. De linkse oppositie spreekt van een gevaarlijke mijlpaal en noemt de verkiezing historisch. Rausch beloofde in zijn dankwoord zich boven de partijen te stellen. Zijn verkiezing voedt de hoop van de AfD dat ook de vorming van een eigen deelstaatregering haalbaar is. De Nederlandse provincies eisen dat het kabinet fors blijft investeren in de infrastructuur om te voorkomen dat het land stil komt te staan. Voorzitter Adema riep op het provinciejaarcongres in Enschede op om niet alleen naar de kosten te kijken, maar juist naar de maatschappelijke opbrengsten. Het ministerie van Infrastructuur komt tientallen miljarden euro's tekort voor onderhoud en vernieuwing van wegen, sporen en bruggen. Over 2 weken maakt het kabinet bekend op welke projecten er geld wordt bespaard. Het Spaanse kabinet heeft nieuwe maatregelen goedgekeurd om de woningcrisis in het land aan te pakken. Premier Sanchez probeert die plannen alsnog in te voeren nadat ze vrijdag door het parlement nog werden weggestemd. Die politieke blokkade leidde tot grote woede onder burgers en zorgde ervoor dat Sanchez vervroegde verkiezingen uitschreef. Een commissie van demissionaire parlementariërs moet nu de hervormingen, zoals een tijdelijke stop op huurverhogingen, nog wel formeel goedkeuren. En bij Breskens in Zeeuws-Vlaanderen is een 100 jaar oud schip met 75 opvarenden vastgelopen op een zandplaat. Omdat een groot deel van de passagiers ook op leeftijd is, worden ze waarschijnlijk geëvacueerd. Een helikopter en meerdere reddingsboten zijn ingezet om hulp te verlenen. Volgens de kustwacht heeft de reddingsactie de grootste prioriteit. Hoe het schip precies vast heeft kunnen lopen op de zandbank is nog niet bekend. Het weer: in het noorden kan wat lichte regen vallen. Ook in het midden van het land is het bewolkt, terwijl in het zuidoosten geregeld de zon schijnt. Het is 19 tot 23 graden en er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
11: Borstkanker is dichterbij dan je denkt. Draag de Pink Ribbon armband en steun je moeder, zus, vriendin of iedereen die ermee te maken krijgt. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
12: Laat jouw woonwens uitkomen bij Peters Interieur in Ulft. Hier vind je alle woonstijlen onder één dak. Van soft industrial tot pure natural en van happy young tot new classic. Wij hebben alles in huis om samen met jou aan de hand van iedere woonstijl jouw ideale interieur te creëren. Zoals die perfecte visgraatvloer en stoere houten jaloezieën. Kom langs en laat je inspireren bij Peters Interieur in Ulft.

0: snel.
1: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
2: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
3: Specialist in tegels en sanitair. Max for Home, Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
4: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
5: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Goel haarverzorging 1+1 gratis voor jou en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat. Het ritme.
6: Regio 8 zoekt een vlotte presentator die de weg goed kent in de Achterhoek en het leuk vindt om elke werkdag tussen 3 en 6 het ritme van de Achterhoek aan te geven. Er wordt van je verwacht dat je een radioprogramma kunt samenstellen waar Achterhoekers zich thuis voelen. Interesse? Stuur dan je motivatie voor deze deeltijdbaan van 15 uur naar redactie@regio8.nl. Iemand wel een beetje Achterhoeks kunnen proten. Regio 8.
7: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
8: Den Hartog. Zo, het is weer een gloednieuwe dag. Het zonnetje schijnt, de lucht is semi-blauw, maar het is wel lekker, toch? Scripts met Brawled with Grace.
9: When it looks all go away, I hope I never hear her say that she needs work. That she needs work.

tot 6 uur vanavond. Het is lekker weer buiten, dus ga zeker naar buiten. Vergeet ook niet om je radio mee te nemen. Dan kan je lekker naar Regio 8 blijven luisteren, want je wilde het niet missen. Nee, we hebben nog van alles vandaag. Waaronder Bredebroek, die luidt een noodklok over de toekomst van de sporthal. Ja, dat ziet er niet goed uit. En landgoed Henny van der Most levert na tientallen biedingen bijna 5,7 miljoen euro op. Ja, daarnaast hebben we ook nog het thema trio dat eraan komt. We gaan bezig met de graafschapkaarten, want aankomend weekend dan moet de graafschap weer spelen. Maar we gaan zo meteen eerst beginnen met een persoonlijk bericht. Ja, van mij. Ja, er zijn wel wat vragen geweest. Van, goh, ik heb wat gehoord op de radio. Klopt het? Betekent dit... Ja, ik ga er niet te veel over zeggen. Zometeen zal ik het er even over hebben.

Suzanne Freek en pijnstiller. Ja, even een persoonlijk berichtje vanuit mij. Ja. Het kan zijn dat je op de radio al wel het een en ander hebt gehoord over dat er een presentator wordt gezocht tussen 3 en 6 uur 's middags door de week. En die moet een beetje Achterhoeks praten. Nou, dat is niet de reden dat het allemaal gaat veranderen. Ik mag dan wel geen Achterhoeks praten, maar ja, eigenlijk is het, het is een goed nieuws, maar het is misschien ook, ja, even ook wat minder leuk nieuws voor sommigen. Want ik ga Regio 8 verlaten. Ja. Ja, het is heel raar om dit dus ook te zeggen op de radio. Echt bizar raar. Wat gaat er nou gebeuren? Ik ga verhuizen. Ja, en dat is zo ver hier vandaan dat het niet gaat lukken om, om een programma te maken. Ja, het is een beetje, ja, het is leuk voor een nieuwe avontuur. Maar het is aan de andere kant toch ook wel weer, ja, het is een beetje bitterzoet. Het is ook gewoon niet zo leuk dat ik dan hier weg zou gaan. Maar het wordt anders gewoon heel lastig. Heel lastig programma maken zo. Maar goed, niet dat je nu denkt van ja, die is er morgen niet meer. Nee, maak je maar geen zorgen. Ik ben er nog tot 29 oktober. Dan is mijn allerlaatste uitzending hier bij Regio 8. En dan gaan we ook zeker een heel groot feest van maken. Tenminste, dat ben ik van plan. Ja, en ik hoop dat je daar dan ook bij bent. Is wel leuk. Is Rondé, een hard to say goodbye.

0: Queen en The Miracle.
1: Het thema trio.
0: Ja, daar zijn we weer met het thema trio. Elke uur in mijn programma hoor je drie platen die te maken... Nee, wacht. Elke uur hoor je één plaat die te maken heeft met het thema van vandaag. Drie uren, drie platen. En dat noemen we hier dan ook wel het thema trio. Thema van vandaag. Vrouwen hebben vaker pijn dan mannen. Juist. Ja, weet je, dit had ik al... Dit had je al ver van tevoren kunnen voorspellen. He, als vrouw zijnde weet ik genoeg over een heleboel pijn die mannen niet ervaren. Maar goed, dit keer is het dus ook echt bevestigd. Het blijkt uit een wereldwijd onderzoek met gegevens van ruim 6,1 miljoen mensen van over de hele wereld. En ik dacht dan zelf aan menstruatiepijn, maar rugpijn die komt dus het vaakst voor. Ja, dat is toch ook wel heel interessant. Hè? 6 miljoen mensen uit 118 landen zijn bij elkaar gebracht. En de onderzoekers baseerden zich op pijn die mensen bij zichzelf rapporteren. Ja, het is... Je kan het ook wel natuurlijk via de geneeskunde proberen. Hè, dat doktoren dat dan doorgeven aan diagnoses die zijn gesteld. Ja, maar soms is het niet altijd waard om een diagnose te stellen. En soms durven mensen ook niet naar de huisarts. Dus je krijgt ook niet helemaal een representatief beeld. Toch? Ja, en misschien dus ook niet als iemand het zelf doet. Maar hè, het geeft toch wel aan waar mensen zelf last van hebben. En het verschil was dus blijkbaar het grootst bij hoofdpijn, buikpijn en pijn in het gezicht. Ja, het onderzoek ging niet in op de vraag waardoor vrouwen meer pijn hebben. Nou, dat kan ik op zich nog wel verklaren. Menstruatie. Maar goed, het gaat dus om pijn. En artiesten die hebben ook pijn genoeg gevoeld in het verleden en in het heden. Waaronder Calvin Harris, maar dat is een man. En die weet waarschijnlijk wel hoe hij dat weg moet halen. Namelijk roken.
1: Het thema trio.

0: waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
1: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
2: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
4: Voor de makers.
5: Praxis.
6: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
7: Het eten is klaar, aan tafel.
8: Zo, dat ziet er lekker uit.
9: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
10: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect douchegel 760 ml voor maar 2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar 2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
11: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
12: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
11: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
13: Regio 8 Nieuws.
14: Goedemiddag, ik ben Marcel van Meer. Ouderen in Montferland hebben de afgelopen 5 jaar 1685 keer botbreuken of hersenletsels opgelopen na een valpartij. Van die ernstige valpartijen bij ouderen waren er 185 in het afgelopen jaar. En dat zijn er evenveel als in 2024. Dat blijkt uit cijfers van de zorgverzekeraars. De meeste 65-jarigen in Montferland die ernstig gewond raakten bij een valpartij, braken daarbij één of meerdere botten. Heupen uitgezonderd, dat waren er 115 in totaal. De gemeente Winterswijk zet opnieuw 2 bedrijfskavels op het bedrijventerrein De Vlijt in de verkoop. Het gaat om kavels van 13.000 en 11.000 vierkante meter. Voor de kopers is er een zware stroomaansluiting aanwezig. En dat betekent dat ook bedrijven met een hoog energiegebruik hier terecht kunnen. De Vlijt kwam in 2022 in handen van de gemeente na de sluiting van de steenfabriek. Agenten hebben 2 handwapens in beslag genomen die ergens in de gemeente Aalten op een zolderkamer zijn aangetroffen. Het gaat om een kleine revolver met patronen en een pistool met een lange loop. Nabestaanden troffen tijdens een opruimsessie de vuurwapens aan en hebben hiervan melding gedaan. Het is onbekend hoe lang en in welk huis de wapens op de bovenste verdieping lagen. De wapens zien er verouderd uit. Zorgcentrum Groene Maten aan de Steinlaan in Doetinchem wordt gerenoveerd en geschikt gemaakt voor de toekomst. De verhuizing van de 60 bewoners naar de nieuwbouw bij het winkelcentrum in Dichteren is daarmee van de baan. Na onderzoek concludeerden we dat het beter is om het zorgcentrum op de huidige locatie te houden. Dat zegt Alec Bergsma. Hij is woordvoerder van de zorgorganisatie waar het verpleeghuis onder valt. Hoe de renovatie er precies uitziet, wordt nog uitgewerkt en afgestemd met de cliëntenraad en de ondernemingsraad. En tot zover het nieuws. Meer op regio8.nl of in de Regio 8 app.
15: Veerle den Hartog. Regio 8.

ineens all around the kitchen. Het is een beetje de Engelse variant van hey, hokey, hokey, pokey. Ja, dat je dan je linkerarm in en je linkerarm uit. En dan in, uit, in, uit. En dan is het bij hen kokkeldoedeloel of zoiets. Iets in die richting. Iets wat een haan maakt qua geluid. Even hele andere zaken. We gaan even regionaal eens eventjes rondsnuffelen wat er allemaal gebeurt. Ja, waaronder in Bredebroek. Daar is iets aan de hand. Het is namelijk wel lekker als je kan sporten. Soms is het niet voor iedereen prettig om buiten te sporten. En dan bestaat er zoiets als een sporthal. Dan kan je lekker binnen bewegen. Maar ja, hè? Als er geen geld is, dan houdt het op. En dat is dus iets waar ze een beetje bang voor zijn in Bredebroek. Ja, het bestuur die luidt daarom ook de noodklok. Er is een flink geldbedrag nodig om de 50 jaar oude sporthal überhaupt open te kunnen houden. En de staat van het gebouw is volgens secretaris Margriet Koenders ook niet best. Ja, dat voorspelt niet heel veel goeds voor de sporthal in Bredebroek. Zometeen maar eens eventjes, toch eventjes verder erin verdiepen wat er nou allemaal precies aan de hand is daarover.

0: Stringless en Skin Deep. Ja, het gaat niet zo lekker met de sporthal in Bredebroek. Ah, nee, die mist nog wat geld. Een heleboel geld zelfs. Zelfs zoveel dat er een noodklok heeft moeten luiden door het bestuur van de sporthal. Er is een flink geldbedrag nodig om de 50 jaar oude sporthal überhaupt open te kunnen houden. Ja, de staat van het gebouw is volgens secretaris Margriet Koenders niet best. Ja, dan vraag ik me toch af wat er dan allemaal verkeerd aan is.
1: Het dak is aan vervanging toe. We hebben hier een cv-ketel van 30 jaar oud. Als het dak gaat lekken, dan zitten we hier ja, in de winter in de nattigheid. Dat willen we niet. Bij echte slechte weersomstandigheden gebeurt dat zelfs soms al. Ja, dat is niet wat je wil. En ook de ketel, eigenlijk kan die zich ieder moment gaan begeven. En dat willen we graag voor zijn.
2: De Bredebroekse hal heeft al die jaren zelf de broek opgehouden. Nu ze voor het eerst aanklopten bij de gemeente, kregen ze nul op het request.
1: De gemeente heeft nu eigenlijk aangegeven dat Bredebroek niet urgent is en niet noodzakelijk. Dus ja, dat is eigenlijk heel teleurstellend geweest voor ons. Ja, Mechelen en Etten krijgen wel de subsidie, die is hen toegekend. Ja, dat vinden we wel spijtig.
2: Zo'n 150 gebruikers maken wekelijks gebruik van de hal. Van de kinderen van basisschool De Borkershof tot de voetballers van Ajax Bredebroek. En van volleybal tot power yoga. De gevolgen van het sluiten van de hal zijn gigantisch.
3: Dat wij gewoon een stukje saamhorigheid kwijt raken. De gezelligheid die we hier hebben in deze kleine ruimte. De sporthal is gewoon heel erg toegankelijk voor iedereen. En ik denk zelf, ja, als je een dorp zoals Bredebroek, als je daar de spot en de ontmoeting eruit haalt, dan vlies je gewoon een stukje van je hart. In het yoga-termen even terug te komen.
4: Ik denk dat dat voor onze vereniging echt het einde betekent. Omdat we met de contributie nu laag kunnen houden in deze zaal. Als wij naar Dinxperlo zouden moeten, dan wordt de zaal, de huur wordt dan verdubbeld. En dan moeten we contributie verdubbelen. Dan raken we alle leden kwijt. Dus dat is voor ons echt funest.
2: Koenders doet nogmaals een concrete oproep.
1: Wij zouden heel graag willen dat de gemeente opnieuw in overweging neemt om ons toch te gaan helpen met een financiële bijdrage. En wij vragen echt niet om een pot met goud.
5: Heel concreet, zo'n startbijdrage, waar praten we dan over?
1: Het zou heel fijn zijn als we een startbijdrage van 5 ton kunnen ontvangen. En dat we daarnaast kunnen kijken wat we via andere fondsen, subsidies of misschien een crowdfunding kunnen gaan organiseren met elkaar.
2: Volleybalvereniging Brevo is tegelijkertijd met de sporthal opgericht. Ze vieren dit jaar dan ook het 50-jarige bestaan. Dat krijgt nu wel een zure bijsmaak.
4: Dat geeft wel een beetje een wrange nasmaak aan het jubileum, inderdaad. Dat de toekomst eigenlijk zo onzeker is voor ons, voor onze volleybalvereniging.
0: Ja, dat is eigenlijk heel sneu als je het zo bekijkt. Hè. Dan ben je zo lang ben je al lid en 50 jaar volleyballen. En dan opeens dan is er geen geld meer en wordt het zo slecht onderhouden. Ja, laten we hopen dat Bredebroek toch het een en ander aan steun kan ontvangen. Hè, ze hebben het hard nodig en het is gewoon heel belangrijk dat mensen verschillende manieren hebben om te bewegen. Het hele verhaal hiervan vind je op de website van Regio 8, www.regio8.nl, of lees het allemaal terug via de Regio 8 app. En alle beelden en alle interviews kun je ook nog eens terugvinden op YouTube. Ja, daar zijn we ook te vinden. Jennifer Page, Crush.

0: met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
1: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks House Blend. 12 doosjes van 10 cups voor maar 3 euro per doosje. Scoor alle avonduurs bij Bol.
2: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
0: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
2: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkel.
0: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 25 euro per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
4: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
5: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
6: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
7: Een initiatief van Pfizer.
8: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
9: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 4 uur. Regio 8 nieuws.
10: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Beleggers moeten de komende jaren zelf nauwkeurig hun administratie bijhouden door de nieuwe kabinetsplannen voor de vermogensbelasting. Volgens financiënminister Heijnen moet iedereen die aandelen met winst verkoopt dit vanaf 2028 zelf aangeven bij de Belastingdienst. Want banken kunnen die gegevens voorlopig nog niet automatisch aanleveren. De overheid wil overstappen naar een belasting op daadwerkelijk behaald rendement, maar het parlement moet die plannen eerst nog wel goedkeuren. Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer wil dat Nederland in 2030 beschikt over 150.000 burgerreservisten voor grote crises. Naast al bestaande zorgreserven moeten er snel pools komen voor experts in de techniek, logistiek en veiligheid. Die burgers kunnen dan bij een zware crisis of sabotage in de eerste 72 uur bijspringen om chaos te voorkomen. Ze vormen een tweede schil rond de krijgsmacht en hulpdiensten door bijvoorbeeld sporen te repareren, stroomnetten te herstellen of dijken te bewaken. In Duitsland heeft de radicaalrechtse AfD voor het eerst het voorzitterschap van een deelstaatparlement veroverd. Bij de eerste zitting in Sachsen-Anhalt werd AfD'er Tobias Rausch verkozen tot parlementsvoorzitter met steun van andere partijen. De linkse oppositie spreekt van een gevaarlijke mijlpaal en noemt de verkiezing historisch. Rausch beloofde in zijn dankwoord zich boven de partijen te stellen. Zijn verkiezing voedt de hoop van de AfD dat ook de vorming van een eigen deelstaatregering haalbaar is. En Frankrijk heeft een succesvolle test uitgevoerd met een nieuwe generatie kernraket vanaf een onderzeeër voor de kust van Bretagne. President Macron deelde de beelden van de lancering met een duidelijke boodschap dat Frankrijk machtig en geloofwaardig moet zijn om zijn veiligheid te kunnen garanderen. De raketdragende test vond plaats zonder kernkop, maar onderstreept de Franse nucleaire afschrikking. Hoewel Rusland niet expliciet werd genoemd, volgt de test vlak na nucleaire dreigementen van president Poetin over Oost-Europa. Het weer: in het noorden kan wat lichte regen vallen. Ook in het midden van het land is het bewolkt, terwijl in het zuidoosten geregeld de zon schijnt. Het is 19 tot 23 graden en er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
11: Kom wild eten bij Doppenadler. U bent van harte welkom. Wat denkt u van wildzwijnmedaillons of hazenrugfilet? We hebben de lekkerste wildgerechten op de kaart staan.
12: Ja, waar gibt's denn sowas?
11: Bij restaurant Doppeladler in Halderen. 10 minuten rijden vanaf de grensovergang Gendringen.
12: Doppeladler, goed und lekker.
11: Let op, graag vooraf reserveren.
13: Vakgarage Veenhuizen aan de Silvoltseweg 71 in Terborg is op zoek naar een zelfstandig monteur. Als zelfstandig monteur bij Vakgarage Veenhuizen ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van onderhoudsbeurten, reparaties en het stellen van diagnoses. Ben je enthousiast geworden en wil je graag aan de slag als zelfstandig monteur binnen ons familiebedrijf? Neem contact met ons op om even kennis te maken. Dat kan met Freek Veenhuizen. Kijk voor meer informatie op vakgarageveenhuizen.nl.
14: Zondag speelt voetbalvereniging Ilfse Boys thuis tegen Ruurlo. Kom zondagmiddag om 2:00 kijken naar een leuke pot voetbal. De wedstrijdsponsor is Van Zandvoort, Natuursteen en Bestratingen. Van Zandvoort, Natuursteen en Bestratingen en de Hendrikse Groep Ulft, al 25 jaar de trotse hoofdsponsor van de Ilfse Boys, wenst iedereen een sportieve wedstrijd.
15: Er zijn echt veel leuke en flexibele vacatures te vinden bij Janssen Hubers Schoonsupporters. Wil jij ook meewerken om het verschil in schoonmaak te maken? Kijk dan voor een passende baan op janssen-hubers.nl. Janssen Hubers. Schoon, schoner, schoonster.
16: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
17: Als jij denkt dat een laminaat, PVC of parketvloer online goedkoper is, dan zou je eigenlijk eens naar Gaanderen moeten gaan. Daar zit de Laminaatloods. Dat is winkelservice voor webprijzen en altijd uitgebreid en kosteloos advies. Open, eerlijk en geen verrassingen. Kijk maar eens op de laminaatloods.nl.
18: Heerle den Hartog.
19: Als je blij bent en je weet het, klap dan in je handjes. Ja. En, heb jij net je handjes geklapt?

Ik denk niet dat Entwine op zijn handjes heeft geklapt. Of in zijn handjes heeft geklapt, ja. En misschien ben jij wel blij, dat zou kunnen, hè? Want aankomende vrijdag, dan speelt de Graafschap weer. Yes! Tegen wie moeten we? Ik heb geen idee. Normaal zou je wel een idee moeten hebben. Ik heb echt geen idee. Ik ga het meteen even uitzoeken. Jij kan kans maken om hierbij te zijn, hè? Voor aankomende vrijdag. En dan moeten we tegen... Oh, Jong Utrecht. Jong Utrecht. Wat we gaan doen... Je moet eventjes heel goed het nummer onthouden. 06-4747-0022. Kan je een berichtje naar me sturen, lees ik dat allemaal. En wat je dan even kunt doen, is jouw voorspelling voor de wedstrijd van aankomende vrijdag. Wat denk jij dat het gaat worden tussen Graafschap en Jong Utrecht? Heb je een beetje vertrouwen in de Graafschap teruggewonnen? Of denk je van, zo sterk zijn we nog niet. Ook al hebben we Mark Diemers weer terug. Ja, ik ben toch wel heel erg benieuwd naar jouw mening. Nogmaals, stuur het op naar 06-4747-0022. Om kans te maken om er daadwerkelijk bij te zijn. En om ook of te kijken of jouw theorie...

Belinda Carlisle. Belinda Carlisle. Heaven is a place on earth. Ja, de soepelheid die hoort er niet bij vandaag. Het kan zo zijn dat je iemand gewoon als een heel groot voorbeeld ziet. Hè, dat kan zijn je moeder, je vader, misschien wel je kinderen. Hè, dat kan natuurlijk ook. Of een vriendin, of een vriend. Of, nou, dat kan van alles zijn. Hè, en dan pak je toch ook wel een beetje de wijze woorden die ze aan je meegeven. He, of de wijze lessen die ze je laten leren. En dat verzamel je dat allemaal. En dat neem je dan mee naar de toekomst. Of dat neem je dan mee bijvoorbeeld naar andere mensen. En dat geldt dus ook voor Douwe Bob. Die heeft dus een voorbeeld, een groot voorbeeld. He, the old man sitting in a chair. Oftewel een oude man op de stoel. Dat zou zijn vader kunnen zijn. En die vertelt ook gewoon allerlei wijsheden. He, van als het waard is om het te onthouden. Schrijf het op. Wees een man dat... waar een andere man naar op kan kijken. Ja. Of de soort lover, zegt hij ook wel. Makes a woman wanna love you. Dus dat je in ieder geval zorgt dat je... Ja, dat je toch echt de beste versie bent van jezelf... door andere mensen dat zich tot je aangetrokken voelen. Hè, en ook bij je willen zijn. Nou, dat is allemaal waar Douwe Bob het over heeft. Ik raad je aan om zelf ook eens eventjes de tekst een keertje uit te pluizen. En mocht je aan Douwe Bob relateren dat je denkt... van ja, ik haal toch wel heel veel inspiratie uit andere mensen... is het zeker waard om eens even heel goed naar dit nummer te luisteren. Dit is Douwe Bob met Note to Self.

0: Clan met Baby Baby. Wat een lekker nummer, joh. Het is toch raar dat er zo weinig Duitse hits echt doorbreken hier in Nederland, terwijl ze zo ontzettend goed zijn.
1: Het thema trio.
0: Gelukkig hebben we hier Regio Achtervoort, toch? Toch? En wat we ook hebben is het thema trio. En het thema van vandaag is dat vrouwen vaker pijn hebben dan mannen. Ja, dat is niet iets waar ik nou echt van sta te kijken. Het is sneu, maar het is niet heel erg vreemd. He, met gegevens van ruim 6,1 miljoen mensen van over de hele wereld. Ja, en rugpijn komt dan het vaakst voor. En het gekke is dus, ze hebben dus niet onderzocht waardoor vrouwen dus meer pijn hebben dan mannen. Wel is er misschien al een kleine hint te geven van Tol Hansen. He, die heeft bijvoorbeeld ook wel pijn, maar dan voornamelijk een beetje natuurgericht. He, dat het zo slecht gaat met de natuur, daar heeft hij ook wel het een en ander over te zeggen. Hoofdpijn en reumatiek.
1: Het thema trio.

0: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
1: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
0: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
2: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
3: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
4: Zeker weten.
3: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
2: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Bloemkool. Per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl. Je verdient het.
5: Wow deals bij Ethos. Zoals Oral-B, IO5, Leopard elektrische tandenborstel en Gillette Fine scheersystemen 60% korting. Kom voor nog veel meer wowdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
6: Mooi van Ethos.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido. Tot zo.
8: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
9: Regio 8 Nieuws.
10: Goedemiddag, ik ben Marcel van Meer. Ouderen in Montferland hebben de afgelopen 5 jaar 1685 keer botbreuken of hersenletsels opgelopen na een valpartij. Van die ernstige valpartijen bij ouderen waren er 185 in het afgelopen jaar. En dat zijn er evenveel als in 2024. Dat blijkt uit cijfers van de zorgverzekeraars. De meeste 65-jarigen in Montferland die ernstig gewond raakten bij een valpartij, braken daarbij 1 of meerdere botten. Heupen uitgezonderd, dat waren er 115 in totaal. De gemeente Winterswijk zet opnieuw 2 bedrijfskavels op het bedrijventerrein De Vlijt in de verkoop. Het gaat om kavels van 13.000 en 11.000 vierkante meter. Voor de kopers is er een zware stroomaansluiting aanwezig. En dat betekent dat ook bedrijven met een hoog energiegebruik hier terecht kunnen. De Vlijt kwam in 2022 in handen van de gemeente na de sluiting van de steenfabriek. Zorgcentrum Groene Maten aan de Steinlaan in Doetinchem wordt gerenoveerd en geschikt gemaakt voor de toekomst. De verhuizing van de 60 bewoners naar de nieuwbouw bij het winkelcentrum in Dichteren is daarmee van de baan. Na onderzoek concludeerden we dat het beter is om het zorgcentrum op de huidige locatie te houden. Dat zegt Alec Bergsma, hij is woordvoerder van de zorgorganisatie waar het verpleeghuis onder valt. Hoe de renovatie er precies uitziet, wordt nog uitgewerkt en afgestemd met de cliëntenraad en de ondernemingsraad. Agenten hebben 2 handwapens in beslag genomen die ergens in de gemeente Aalten op een zolderkamer zijn aangetroffen. Het gaat om een kleine revolver met patronen en een pistool met een lange loop. Nabestaanden troffen tijdens een opruimsessie de vuurwapens aan en hebben hiervan melding gedaan. Het is onbekend hoe lang en in welk huis de wapens op de bovenste verdieping lagen. De wapens zien er verouderd uit. En tot zover het nieuws. Meer op regio8.nl of in de Regio 8 app.
11: Yes, dankjewel Marcel. We gaan snel door met de verkeersinformatie. Het is namelijk druk op de weg. Waaronder op de A12 Utrecht richting Duitse grens. File gemeld tussen Arnhem-Noord en Zevenaar. Flinke vertraging van 14 minuten, 8 kilometer lang. Ook op de A12 Duitse grens richting Utrecht tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Grijshoord. Vertraging van 3 minuten, 2 kilometer. Op de A325, Nijmegen richting knooppunt Velperbroek tussen het Gelredoom en Westervoort. Vertraging van 4 minuten, 4 kilometer. Ten slotte nog eentje te melden op de N325, knooppunt Velperbroek richting Nijmegen. Tussen knooppunt Velperbroek en Westervoort. Vertraging van 7 minuten, 2 kilometer.
4: Heerlen Den Hartog. Regio 8.
6: Zeejong!

0: Stacey Abrams en That's So True. Ja, wat je doet om even lekker te kunnen ontspannen. Ja, vroeger, toen ik nog een veel kleiner meisje was... toen had ik even een korte fase waarin ik nog wel eens ging vissen. Ja, ja, nee, echt waar. Ik had dan een hengel en ik had wat spul om... ik weet niet of ik spul had voor de vissen, maar in ieder geval... zat ik daar gewoon te vissen. Ik had er helemaal vergunningen geregeld en zo. Maar ja, uiteindelijk heeft het me toch niet zo... is het niet lang blijven plakken, die fase. Voor Jespe, winters uit Gaanderen wel. Ja, en dan nog niet zo'n heel klein beetje. Nee, dan is het niet rustig afwachten. Gewoon even lekker dobberen op het water... totdat er een keertje een vis aan een hengel trekt... en dan weer vervolgens weer terug doen. Nee. Nee, het is inmiddels een topsport geworden voor Jespe. De jonge visser kroonde zich begin september in Giethoorn... tot Nederlands kampioen dobbervissen onder de 20 jaar. Ja, en dat begon volgens mij al dat liefdegevoel voor vissen op hele jonge leeftijd.
1: Ja, toen ik een jaar of 11, 12 was, een 5 meter hengeltje gekregen van mijn oom. Ja, en sindsdien zijn we eigenlijk elk weekend wel op pad geweest. Ja, dat heeft zich gewoon uitgebreid naar het wedstrijdvissen uiteindelijk. Ja, tot hier aan toe.
2: Een jaar geleden kreeg Winters nog van zijn oom Jan Bleumink al zijn visspullen. Nu een jaar later werd hij dus Nederlands kampioen. Bleumink is niet verbaasd dat zijn neefje het zo goed doet.
3: Ik vind dat gewoon geweldig. Ik heb het altijd verspeeld. En als je zo doorgaat, dan zie ik hem ook nog hoog bij de senioren. Ja, hij kan gewoon vissen. Ik kun je met alles zien.
2: Inmiddels reist Winters het hele land door voor wedstrijden. Een geheim voor zijn succes heeft hij naar eigen zeggen niet.
1: En elke wedstrijd vraagt mij een andere aanpak, een andere manier van vissen en een andere denkwijze. Ik denk dat je daar gewoon soepel moet zijn en je moet aan kunnen passen aan de tijd van het jaar. Ja, hoe de vissen willen reageren op bepaalde situaties. Dit keer bleek de aanpak... die ik had uitgezocht, zeg maar, bleek een goede aanpak. En ja, dat resulteerde in 2 mooie visdagen.
3: Ja, het geheim is doorzetten. Doorzetten vermogen. Proberen. Als er in de wedstrijd slecht gevangen wordt... heeft hij altijd een paar 100 gram meer. Ja, en dat is de goede visser.
2: Met een eerste en tweede plek tijdens de finale... pakte hij uiteindelijk de Nederlandse titel. Maar bij die titel blijft het voor Winters niet, want hij heeft nog volop dromen voor de toekomst.
1: Ja, ik vis in principe elk weekend een wedstrijd. En ja, ik kan me niet voorstellen dat ik daarmee ophoud. Ja, ik wil gewoon me door blijven ontwikkelen en steeds meer wedstrijdjes winnen. Een wedstrijd in het buitenland vissen lijkt me zeker ooit mooi om te doen. En voor een lange tijd dat je echt kan uitzoeken waar die vissen zich gaan verhouden. En hoe je ze het best gevangen kan krijgen. Ja, dat lijkt me mooi om ooit... Mooi mee te maken.
0: Ja, dat is, lijkt me ook ontzettend gaaf. Maar even, moet je ook eraan wennen om van die levende, kronkelende maden op je haakje te doen en zo? Nee, dat is... Nee. Maar Jespe, ontzettend knap en gefeliciteerd. En zet vooral door, hè? Zo werd het al tegen.

0: vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse hoeve jonge kaas plakken voor wat denk je. Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
2: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
3: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
4: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
3: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop energie op eigenhuis.nl.
5: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn paneel?
6: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
7: Slecht plan.
6: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
8: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstuin. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstuin.
9: Gooi die kinderwagen maar vol! Alleen deze woensdag bij Kruidvat babydagdeals. Zoals Kruidvat Opvolg en Peutermelk 2 voor €16. En nu met gratis Kruidvat Maispuffs.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
12: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
11: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
12: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
13: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 5 uur. Regio 8 Nieuws.
14: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Nederland moet de opgeschorte asielaanvragen van ruim 140.000 Oekraïners alsnog in behandeling nemen. Dat heeft het Europese Hof van Justitie bepaald. Nederland verplicht de Oekraïnse vluchtelingen bij binnenkomst om een asielaanvraag te doen, maar zette die vervolgens in de ijskast vanwege hun tijdelijke beschermingsstatus. Volgens het Hof mag dat niet. Asielminister Van den Brink wil vanwege de enorme extra druk bij de toch al overbelaste IND de dossiers nu gefaseerd gaan afhandelen. In Parijs zijn tientallen duizenden mensen de straat op gegaan voor een grote onderwijsmars uit solidariteit met de landelijke scholenprotesten. Onder de demonstranten lopen veel scholieren en studenten mee om te demonstreren tegen te grote klassen en personeelstekorten. Bekende linkse politici sluiten aan en hekelen de reactie van de overheid op de onrust. Landelijk spreken de vakbonden van ruim 250.000 demonstranten, terwijl de autoriteiten het aantal op zo'n 86.000 schatten. De Tweede Kamer heeft ingestemd met een nieuwe wet waardoor energieleveranciers meer groen gas moeten leveren. Zo wil het kabinet de CO2-uitstoot verder terugdringen. Het voorstel kreeg flinke kritiek uit de oppositie, die vreest dat de gaskosten voor huishoudens stijgen en dat de intensieve veehouderij hiermee in stand wordt gehouden via mestvergisting. Oppositiepartij PRO trok de steun eerst in, maar ging overstag na de toezegging om de financiële prikkels voor die bio-industrie te onderzoeken. En Frankrijk heeft een succesvolle test uitgevoerd met een nieuwe generatie kernraket vanaf een onderzeeër voor de kust van Bretagne. President Macron deelde de beelden van de lancering met een duidelijke boodschap dat Frankrijk machtig en geloofwaardig moet zijn om zijn veiligheid te kunnen garanderen. De raketdragende test vond plaats zonder kernkop, maar onderstreept de Franse nucleaire afschrikking. Hoewel Rusland niet expliciet werd genoemd, volgde de test vlak na nucleaire dreigementen van president Poetin over Oost-Europa. Het weer vanuit het zuiden opklaringen en overwegend droog. Vannacht is er her en der mist bij zo'n 14 graden in Noord-Holland en 9 in Limburg. Wind staat er nauwelijks. Morgen krijgen we veel zon en later een bui bij 20 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
15: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week diverse soorten Douwe Egberts Aroma Rood of DKV voor maar €6,99. En raaksiropen, flessen van 750 milliliter, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
16: In de Achterhoek regelen we het. het samen.
17: 60.000 huishoudens zijn al lid van Kruiswerk. We zijn dichtbij als je hulp thuis nodig hebt en altijd een luisterend oor. Voor je moeder, je buurvrouw en ook altijd voor jou.
18: Word ook lid voor €26,50 per kalenderjaar en kijk op kruiswerk.nl.
19: Kruiswerk, altijd iemand dichtbij.
20: Shit! Smartphone display waar een barst in zit? Belpunt Doetinchem. Professionele reparatie van alle gangbare smartphones. Topservice, een gratis leentoestel en vaak dezelfde dag alweer gemaakt. Belpunt Doetinchem. De telecomspecialist van de Achterhoek. Check belpunt.nl.
21: Meubelwinkel Sofa for You. Uw huis, uw ontwerp. Sofa for You. De plek in Bocholt voor meubels die meer zijn dan alleen functioneel. In onze moderne meubelwinkel ontwerpen wij met passie en creativiteit meubels die net zo uniek zijn als u. Sofa4you.de. U vindt ons aan de Kreutstrasse achter de PNC in het centrum van Bocholt.
22: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
23: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
24: Regio 8 zoekt een vlotte presentator die de weg goed kent in de Achterhoek en het leuk vindt om elke werkdag tussen 3 en 6 het ritme van de Achterhoek aan te geven. Er wordt van je verwacht dat je een radioprogramma kunt samenstellen waar Achterhoekers zich thuis voelen. Interesse? Stuur dan je motivatie voor deze deeltijdbaan van 15 uur naar redactie@regio8.nl. Iemand wel een beetje Achterhoeks kunnen proten.
25: Regio 8.
26: Ik wil geen verzekeringsgedoe.
27: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
28: We kunnen door.
27: Direct door. Allianz Direct.
29: Heerle Den Hartog.
30: De dag zit erop voor vandaag. Lekker richting huis. Moet je nog even door. Maar geen zorgen, ik ben nog bij je. Ik doe even een melancholie.

You Too and With or Without You. Aankomende vrijdag dan speelt De Graafschap met of zonder jou. Ja, gebeuren gaat het sowieso, maar het is net zo leuk als je erbij kan zijn. He, ze moeten dus aankomende vrijdag op de Vijverberg tegen Jong Utrecht. Ik ben toch wel heel nieuwsgierig als je toch een beetje de voorgaande wedstrijden van De Graafschap hebt bekeken en ook weet wat voor talenten er zitten in Jong Utrecht. Wat die score dan uiteindelijk gaat worden vrijdag. Ik ben er wel nieuwsgierig naar. En ik heb niet zo heel veel verstand van voetbal. Dus ik ben toch wel heel benieuwd naar jouw redenatie. Hè? Wat denk jij dat het gaat worden? Stuur dat even op naar 06-47-47-0022. Je hebt daar gewoon de week de tijd voor. Maar stuur gewoon lekker vandaag al je reactie. We kunnen misschien nog een beetje sparren. Hè? Andere mensen op ideeën brengen. Maar goed, wat gaat het worden? Aankomende vrijdag Graafschap Jong Utrecht. Sturen naar 06-47-47-0022.

Yes, dat was Dr. Hook en Baby Makes Her Blue Jeans Talk. Ik moet heel even spannend houden. Ah, hè, het is zo laat op de dinsdagmiddag. Misschien zit je in de auto momenteel. Ben je lekker naar huis aan het rijden? Hè, sta je misschien wel in de file op de A12? Staat er een file trouwens? Ik ga eens even spieken. Normaal doe ik verkeersberichten altijd rond het halve uur. Maar ja, er staat nog even een lekkere file tussen Arnhem-Noord en Zevenaar en ook bij Gelredome-Westervoort. Ja, daar sta je toch wel even lekker langzaam te rijden, lekker te schakelen. Hè? Heb je eventjes een momentje nodig om even wakker te worden? Want zoals het hier ook op de radiozender te merken valt, heb je af en toe een beetje de neiging om even een beetje weg te kukelen. Daar is het niet het moment voor. Nee, je bent op de weg, je bent misschien thuis, maar je bent misschien ook wel onderweg. En dan moet je gewoon echt even je aandacht erbij houden. Het kan niet anders. Dus ik ben even op zoek naar platen die even mensen wakker kunnen schudden. Heb jij ook nog een suggestie, mag je het altijd sturen. Hè? Dat kan naar 06-4747-0022. Het leeft het liefst eventjes van die nummers. Je echt eventjes gewoon helemaal van top tot teen wakker schudden. Ja, dat hebben we nodig vandaag. Ik doe alvast het voorzetje met Kate Ryan. Lekker meebeleren.

0: Vrouwen ervaren dus meer pijn dan mannen.
1: Het thema trio.
0: Ja, weet je, ik kan het wel zeggen, maar dan zonder onderzoek, dan wil niet iedereen mij geloven. Maar het is toch echt waar, er is onderzoek geweest. Ja. Er zijn ontzettend veel mensen gevraagd, zo'n 6,1 miljoen mensen uit meer dan 118 landen. 118. Nou, dan kan je wel stellen dat het ver buiten Europa is wat er allemaal gevraagd is aan mensen. Iets bijzonders aan deze resultaten is dus dat er niet dus is uitgezocht hoe dat komt. Ja, maar goed. Hè? Verschillen tussen mannen en vrouwen, ze zijn er nou eenmaal. En dit is gewoon iets biologisch waarschijnlijk. Of misschien is het ook wel een hele lading stress. Kan natuurlijk ook. Helpt toch een beetje als je elkaar kan verlichten daarmee. Waaronder Rag & Bowman, die wil het ook wel even helpen verlichten van de pijn en de stress. En die zegt ook al, put a little hurt on me.
1: Het thema trio.

0: Social Deal thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
1: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
0: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
2: Social Deal deals die je niet mag missen.
3: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
1: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
4: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
5: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
6: De mega jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Het eten is klaar. Aan tafel.
8: Zo, dat ziet er lekker uit.
9: Ja,
10: ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18+, speel bewust.
11: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 25 euro per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
12: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hé, hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
13: Regio 8 Nieuws.
14: Goedemiddag, ik ben Marcel van Meer. De gemeente Winterswijk zet opnieuw 2 bedrijfskavels op het bedrijventerrein De Vlijt in de verkoop. Het gaat om kavels van 13.000 en 11.000 vierkante meter. Voor de kopers is er een zware stroomaansluiting aanwezig. En dat betekent dat ook bedrijven met een hoog energiegebruik hier terecht kunnen. De Vlijt kwam in 2022 in handen van de gemeente na de sluiting van de steenfabriek. Agenten hebben 2 handwapens in beslag genomen die ergens in de gemeente Aalten op een zolderkamer zijn aangetroffen. Het gaat om een kleine revolver met patronen en een pistool met een lange loop. Nabestaanden troffen tijdens een opruimsessie de vuurwapens aan en hebben hiervan melding gedaan. Het is onbekend hoe lang en in welk huis de wapens op de bovenste verdieping lagen. De wapens zien er verouderd uit. Ouderen in Montferland hebben de afgelopen 5 jaar 1685 keer botbreuken of hersenletsels opgelopen na een valpartij. Van die ernstige valpartijen bij ouderen waren er 185 in het afgelopen jaar. En dat zijn er evenveel als in 2024. Dat blijkt uit cijfers van de zorgverzekeraars. De meeste 65-jarigen in Montferland die ernstig gewond raakten bij een valpartij, braken daarbij 1 of meerdere botten. Heupen uitgezonderd, dat waren er 115 in totaal. Zorgcentrum Groene Maten aan de Steinlaan in Doetinchem wordt gerenoveerd en geschikt gemaakt voor de toekomst. De verhuizing van de 60 bewoners naar de nieuwbouw bij het winkelcentrum in Dichteren is daarmee van de baan. Na onderzoek concludeerden we dat het beter is om het zorgcentrum op de huidige locatie te houden. Dat zegt Alec Bergsma. Hij is woordvoerder van de zorgorganisatie waar het verpleeghuis onder valt. Hoe de renovatie er precies uitziet, wordt nog uitgewerkt en afgestemd met de cliëntenraad en de ondernemingsraad. En tot zover het nieuws. Meer op regio8.nl of in de Regio 8 app.
15: Buiten is het
16: 20 graden.
15: Oh, oh, oh. Spreek tot ons, wijze weerboer van het oosten.
16: Ja, dat is niemand minder dan onze enige echte Gerrit Vossers. Gerrit, goedemiddag.
17: Goedemiddag.
16: Goedemiddag. Had ik het goed gezegd trouwens? Was het nou 21 of 20 graden?
9: Ja, het zit er een beetje tussenin.
16: Oké. Okay. Oh ja, dus we zitten eigenlijk allebei ernaast.
9: Ja, het is 20,3 heb ik het. Maar er zijn ook nog wat plekken. Is het nog ietsjes warmer en wat minder. Maar het is een richtlijn. Hè.
16: Ja, oké, dat is waar. Dat is waar. Maar verder, ik heb best wel wat mensen gehoord over dat het goed weer is vandaag. En ook dat het gaat veranderen, hè?
9: Ja, dat ook. Daar zit iedereen heeft erover dat het morgen zal gaan gebeuren. Eindelijk weer wat regen, want het is natuurlijk heel lang droog gebleven. En we hebben een hele hoge temperatuur. We worden hartstikke verwend de laatste tijd. Want vandaag was het ook ruim 21 graden. Wel meer bewolking dan de afgelopen dagen. Dat kon je natuurlijk wel, dat merk je wel meteen. Maar op zich was het ook nog lekker rustig. En de wind die was zuidwestelijk of het algemeen zwak tot matig. Nou, vanavond en komende nacht dan hebben we wel wat meer opklaringen. Is ook nog wel een klein beetje bewolking aanwezig. Maar de opklaringen hebben de overhand. En dan koelt het af naar een graad of 9. En dan kan er hier en daar een klein beetje nevel ontstaan. Het zal niet zoveel zijn, denk ik. Want morgen is de zon er al bij tijds bij. En dan is het ochtendgrijs sowieso snel weg. En morgen krijgen we nog één hele mooie dag. Voor de kiezen wil ik niet zeggen. Maar dan krijgen we nog één hele mooie dag die we mee kunnen maken. Want de temperatuur loopt in de middag zelfs nog op naar 22 tot 23 graden. Dat heeft er ook vooral mee te maken dat de zon er volop bij aanwezig is. Maar er komt wel meer bewolking. Als we naar boven kijken morgenmiddag, dan zien we de sluierbewolking al wel dikker worden. En dat is ook al een teken aan de wand. En in de namiddag dan vanuit het westen steeds meer bewolking. Ja, en dan komt er ook regen mee. Daar hebben we in de avond mee te maken. Maar ook in de nacht naar de donderdag kan het soms even goed doorregenen. Temperaturen liggen dan rond de 9 graden. En donderdag overdag dan hebben we ook te maken met buien. Tussendoor wel wat zon. Maar de meter, temperatuurmeter, het kwik loopt niet verder op dan 15, hooguit 16 graden. En die 16 graden zijn ook de dagen die erop volgen. Vrijdag en het weekend. En ook elke dag nog kans op wat regen of een bui. Vrijdag lijkt ook nog wel een redelijk natte dag te worden, terwijl zaterdag weer wat droger is. Dus zo gaan we op en neer met de regen de komende tijd. En op langere termijn, ja, als je naar volgende week kijkt, dan lijkt het zelfs nog weer een beetje warmer te gaan worden. Dus van alles weer wat de komende tijd.
16: Ja, zoals je zegt inderdaad. Dus de mensen hebben wel gelijk. Het gaat dus wel echt, het roer wordt wel weer omgegooid.
9: Ja, het roer wordt omgegooid, want we hebben donderdag ook een noordwestenwind. En het wordt dan ook een graad of 15, maar de wind die gaat ook matig waaien. Het is allemaal een beetje rillerig weer wordt het.
16: Herfstig.
9: Ja, herfstig.
16: Herfstig.
9: Ja.
16: Zeker leuk wordt om het zo te vatten. Hey Gerrit, we gaan elkaar morgen weer eventjes babbelen, bijbabbelen. Dat doen we rond 5:30.
9: Goed gaan.
16: Goed gaan. En dan nog even de verkeersinformatie. Het is lekker druk rondom Arnhem op de A12 Utrecht richting Duitse grens tussen Arnhem-Noord en Zevenaar. Vertraging van 14 minuten, 7 kilometer. Op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek tussen het Gelredome en Westervoort. Vertraging van 3 minuten, 3 kilometer. Dan ook nog files gemeld op de N-wegen, waaronder op de N18 Varsseveld richting Enschede tussen Varsseveld Centrum en Harreveld. Vertraging van 11 minuten, maak je geen zorgen. Tussen Varsseveld Centrum en Harreveld vertraging van 4 minuten 3 kilometer. Ten slotte nog eentje te melden op de N325 knooppunt Velperbroek richting Nijmegen. Tussen knooppunt Velperbroek en Westervoort vertraging van 8 minuten 2 kilometer.
13: Regio 8. Heerlen Den Hartog. Regio 8.

Chainsmokers en Paris. Hey, ik heb iets heel erg leuks voor jou. Stel nou, hè, je hebt kinderen en die zitten op school en die gebruiken dus stiekem AI. Heb je ze al wel eens op betrapt? Zo ja, dan heb ik echt een heel gemeen, maar toch wel een zeer grappig en leuk feitje voor je. Die je even dan niet aan je kinderen zou moeten vertellen. Ja, als zij dus ChatGPT gebruiken voor het maken van een verslag of een werkstuk of het samenvatten van een project. Tegenwoordig gaan ze dus een watermerk gebruiken. Ja, ook ChatGPT-teksten krijgen onzichtbaar watermerk. En hiermee moet dus duidelijker worden of een tekst authentiek is of gegenereerd is door kunstmatige intelligentie. En ik vind dit fantastisch. Ja, het watermerk, genaamd TextGrain, wordt de komende tijd verwerkt in AI-teksten van gebruikers in de Europese Unie. En daarbuiten bevatten de teksten geen watermerken. En het herkenningsteken is voor normale gebruikers niet te zien. Het is namelijk geen fysiek stempel of speciaal teken, maar zit ingebouwd in de woordkeuzes van het generatieve AI-model. Dit is fantastisch voor docenten. Dit is fantastisch voor al die leerlingen die dus zo ontzettend lui zijn dat ze denken, ik haal even een prompt door AI heen, door ChatGPT heen en volgens mij is dan mijn verslag en mijn verhaal wel klaar. Nee, ga eens moeite doen. Ja, en vertel dat dan ook niet, dat als ze dan dat inleveren bij de docent en de docent die komt er dan achter, dat ze dan op hun donder krijgen. Dit is toch, ja, echt voor iemand die is opgegroeid zonder AI in het onderwijs, of nou ja, hè, toen ik op mijn opleiding zat nog wel, maar voor iemand die is opgegroeid zonder AI in het onderwijs, ja, dat is toch heerlijk. Dus bij deze, gebruik mijn tip en voed daarmee ook je kinderen op.

Electric Light Orchestra en Secret Messages. Het is tijd om lekker te gaan slapen. Ja, dat is het toch. Hè? Het is misschien nog een beetje vroeg voor sommige mensen. Maar andere mensen die moeten al rond dit tijdstip gaan slapen. Hè? Maak dat nou eens even uit. Hè? Je hebt een lange werkdag gehad. Het is goed geweest. Het is mooi geweest. Het is tijd. Morgen ben ik er weer. Zelfde tijd, zelfde zender, zelfde meid. Een hele fijne avond toegewenst. En tot morgen.

0: praten.
1: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
2: Geef kleur aan je huis met Club Karwei. Profiteer nu van wel 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.

0: Eneco. Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
1: Even bollen met Select.
2: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
3: Ah, relaxed?
2: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
4: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan, dan schakel ik de meldkamer in.
5: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
6: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
7: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
8: Dit is Regio 8. Van de Achterhoek. 6 uur. Regio 8 nieuws.
9: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8. Bij de algemene politieke beschouwingen in de Eerste Kamer over de plannen van het kabinet is duidelijk geworden dat het belastingplan nog lang niet op een meerderheid kan rekenen. Zowel de oppositiepartijen PRO als de BBB eisen forse wijzigingen. PRO wil dat de lasten op arbeid worden verlaagd en die op winst verhoogd. De BBB wil de maatregelen tegen stikstof van tafel. Zonder een goedgekeurd belastingplan kan het kabinet nauwelijks regeren. De 3 geveilde vakantieparken van de in geldproblemen gekomen ondernemer Peter Gillis gaan definitief naar 3 nieuwe eigenaren. De schuldeiser heeft de hoogste bieders van de gedwongen veiling gecontroleerd en groen licht gegeven. De veiling leverde in totaal ruim 27 miljoen euro op, waarmee Gillis nu zijn schuld grotendeels kan aflossen. Onder meer het bekende park Prinsenmeer werd verkocht. In Londen is een nieuwe verdachte opgepakt die mogelijk betrokken was bij het voorbereiden van de terroristische aanslag op het militaire vliegveld bij Fairford. Die basis wordt ook door de Amerikanen gebruikt voor de oorlog met Iran. De VS hebben inmiddels 12 bommenwerpers weggehaald, omdat er opnieuw een dreiging van Iran lijkt te zijn tegen de luchtmachtbasis. De nu gearresteerde verdachte is een 22-jarige man met de Britse nationaliteit. En een actie van een ijssalon in Almere om gratis ijsjes weg te geven is zodanig uit de hand gelopen dat de politie moest ingrijpen. Na een oproep op TikTok kwamen er te veel jongeren op af en die werden erg vervelend. Politieagenten kwamen met een politiehond tussen beiden en stuurden de jongeren allemaal weg. De eigenares heeft de deuren van de ijssalon daarna voor de rest van de dag gesloten. Zo meldt Omroep Flevoland. Het weer, vanuit het zuiden opklaringen en overwegend droog. Vannacht her en der mist bij zo'n 9 graden in Limburg tot 14 graden in Noord-Holland. Morgen zon en later regen. Middagtemperatuur tussen de 20 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Humpa Humpa.
1: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
2: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB, en gaan.
3: Vaarwel, zal die ringsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
4: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
5: Slecht plan.
4: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
6: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
7: Geen zin om te koken? Maar wel lekker eten? Kies voor Pannenklaar Ulft. Dagverse, ambachtelijk bereide maaltijden met keuze uit ruim 40 heerlijke gerechten. Gezond, smaakvol en iedere keer weer verrassend. Zo zet je in een handomdraai iets lekkers op tafel. Pannenklaar Ulft. Winkelcentrum De Blenk. Proef het gemak en kijk op pannenklaar.nl.
8: Betaalt u ook te veel voor energie? Met goede isolatie bespaart u direct op uw energierekening en verhoogt u het comfort in huis. Bovendien is er momenteel veel subsidie beschikbaar, waardoor het u in sommige gevallen zelfs niets kost. En het aanvragen daarvan is makkelijker dan u denkt. Isocom helpt u graag. Van glas tot gevel, vloer en dakisolatie. Gewoon een betrouwbaar bedrijf uit de regio. Kijk op isocom.nl of bel 0314 70 01 25. Isocom zorgt voor behagelijkheid.
9: Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

0: Radio voor de Achterhoek. Regio 8. Regio 8.
1: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
2: Hola, ¿dónde está mi casa?
1: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
2: Paella, paella.
1: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
2: Buenas noches.
1: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
3: Het voordeel waait je tegemoet bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Tena en Libresse. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
3: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Biodermal 1 plus 1 gratis.
6: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom maar dan.
7: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
8: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
7: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
9: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen of 30% korting op Altrex reformladders. Daarmee kom je hoger op. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
10: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
0: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 7 uur. Regio 8 Nieuws.
11: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8. Door een technische storing zijn er bij de NS geen vertrektijden te zien op de digitale borden op de stations. Sinds 5 uur vanmiddag worden de meldingen op de borden niet meer ververst. Reizigers wordt aangeraden in de app te kijken. Volgens de Nederlandse spoorwegen zijn er niet op alle stations problemen met de vertrekinformatie. De oorzaak en de verwachte duur van de storing zijn niet bekend. De Nationale Veiligheidsraad van Israël waarschuwt dat er morgen mogelijk aanslagen kunnen worden gepleegd over de hele wereld op Israëliërs en Joden. Dit omdat het op woensdag 7 oktober 3 jaar geleden is dat Hamas met terreuraanslagen meer dan 1200 mensen heeft vermoord. De Israëlische Veiligheidsadviesraad raadt vooral reizen af naar landen als Jordanië, Qatar en Egypte. En adviseert reisplannen niet op de sociale media te delen. Bij de algemene politieke beschouwingen in de Eerste Kamer over de plannen van het kabinet is duidelijk geworden dat het belastingplan nog lang niet op een meerderheid kan rekenen. Zowel de oppositiepartijen PRO als de BBB eisen forse wijzigingen. PRO wil dat de lasten op arbeid worden verlaagd en die op winst verhoogd. De BBB wil de maatregelen tegen stikstof van tafel. Zonder een goedgekeurd belastingplan kan het kabinet nauwelijks regeren. De 3 geveilde vakantieparken van de in geldproblemen gekomen ondernemer Peter Gillis gaan definitief naar 3 nieuwe eigenaren. De schuldeiser heeft de hoogste bieders van de gedwongen veiling gecontroleerd en groen licht gegeven. De veiling leverde in totaal ruim €27 miljoen op, waarmee Gillis nu zijn schuld grotendeels kan aflossen. Onder meer het bekende park Prinsenmeer werd verkocht. Het weer. Vanuit het zuiden opklaringen en overwegend droog. Vannacht her en der mist bij zo'n 9 graden in Limburg tot 14 graden in Noord-Holland. Morgen zon en later regen. Middagtemperatuur tussen de 20 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
12: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Pakkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
13: Balen zeg. Koffie? Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
14: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
15: Gooi die kinderwagen maar vol! Alleen deze woensdag bij Kruidvat babydagdeals. Zoals Kruidvat Opvolg en Peutermelk 2 voor 16 euro. En nu met gratis Kruidvat Maispuffs.
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Even bollen met Select.
18: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
15: Ah, relaxed?
18: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
19: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf 20 euro per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
20: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
21: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
20: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
22: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
23: Ja.
22: En nu?
23: Domeinnamen kopen.
22: Voor je bedrijf?
23: Ja.
22: Welk bedrijf?
23: Ja, dat weet ik nog niet.
22: Welke domeinen dan?
23: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
22: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
23: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
24: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Bus Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
25: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
26: Download de app en start met Vin.

0: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
1: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle OB-tampons Extra Protect en Organic 1 plus 1 gratis voor jou... en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
2: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
3: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
4: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Het voordeel waait je tegemoet bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Tena en Libresse. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
5: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Biodermal 1 plus 1 gratis.
7: Deze week in de bonus. AH Elster appels in zak voor €1,79. Campina yoghurt en kwark 1 plus 1 gratis. En Joma 175 gram 2 stuks voor 3,79.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
2: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 8 uur. Regio 8 nieuws.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8.
4: Het Amerikaanse bedrijf OpenAI meldt dat de teksten van ChatGPT voortaan een onzichtbaar watermerk krijgen. Daarmee kan worden ontdekt of er kunstmatige intelligentie is gebruikt. De herkenningstekens zullen alleen verwerkt worden in teksten van gebruikers in de Europese Unie. En ze kunnen voorlopig alleen worden gebruikt door goedgekeurde onderzoekers en organisaties. Anthropic had eerder al zo'n watermerk ingevoerd voor zijn chatbot Claude, in lijn met de nieuwe Europese regels. In het centrum van Rotterdam is vanmiddag een schietpartij geweest. Zowel de schutter als zijn mogelijke doelwit worden door de politie gezocht. De politie vermoedt dat er niemand is geraakt. Wel is er een inslag van de kogel gevonden. De schutter vluchtte na zijn daad in de Rotterdamse Nieuwstraat met een auto richting station Blaak. Er heeft zich niemand met een schotwond gemeld. Door een technische storing zijn er bij de NS geen vertrektijden te zien op de digitale borden op de stations. Sinds 5 uur vanmiddag worden de meldingen op de borden niet meer ververst. Reizigers wordt aangeraden in de app te kijken. Volgens de Nederlandse spoorwegen zijn er niet op alle stations problemen met de vertrekinformatie. De oorzaak en de verwachte duur van de storing zijn niet bekend. De Nationale Veiligheidsraad van Israël waarschuwt dat er morgen mogelijk aanslagen kunnen worden gepleegd over de hele wereld op Israëliërs en Joden. Dit omdat het op woensdag 7 oktober 3 jaar geleden is dat Hamas met terreuraanslagen meer dan 1200 mensen heeft vermoord. De Israëlische Veiligheidsadviesraad raadt vooral reizen af naar landen als Jordanië, Qatar en Egypte. En adviseert reisplannen niet op de sociale media te delen. Het weer. Vanuit het zuiden opklaringen en overwegend droog. Vannacht her en der mist bij zo'n 9 graden in Limburg tot 14 graden in Noord-Holland. Morgen zon en later regen. Middagtemperatuur tussen de 20 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Lampie hangen? Doe het lekker zelf. Nu, met de Gamma Woonpas, 30% korting op verlichting... of 30% korting op Philips LED lichtbronnen. Dat zeg ik. Gamma!
1: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
2: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
1: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
4: Pas je eind.

0: tikkie anders doe.
1: Hé, hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan, dan schakel ik de meldkamer in.
2: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
3: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. Eén uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
4: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
3: Een initiatief van Pfizer.
5: Met de Pink Ribbon armband laat je zien dat je er bent voor vrouwen met borstkanker. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
6: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.

0: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
2: Meer voor minder.
0: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
3: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse Hoeve Jonge Kaas plakken. Voor wat denk je? Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
3: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
5: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
6: Ariel? Je kent het wel! Nu bij Kruidvat 2 gigapacks Ariel wasmiddelpots voor €66. Alle wasfanaten verzamelen bij
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
9: Altijd? En een paar nieuwe broeken?
8: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de mid-season sale.
9: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de mid-season sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
10: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
11: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
12: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
13: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
12: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
14: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 9 uur. Regio 8 nieuws.
15: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8.
16: Een Nederlands beveiligingsbedrijf zegt dat het via het internet bij de besturing van duizenden Europese wind- en zonneparken kon komen en met de hack de stroomvoorziening van honderdduizenden Europese huishoudens had kunnen stilleggen. Het bedrijf Modat onderzocht de afgelopen maanden samen met het ministerie van Justitie de veiligheid van de Europese systemen. Die bleek niet op orde. De energieparken waren eenvoudig binnen te dringen, vooral in Duitsland en Italië. De Nederlandse luchtmacht waarschuwde al eerder dan toegegeven voor het gevaar van drones. Dit blijkt uit een intern document dat het ministerie van Defensie heeft vrijgegeven. De militairen sloegen een jaar geleden alarm vanwege vluchten van de toestellen boven gevoelige locaties, zoals vliegvelden en de kluis van de Nederlandse bank. De beveiliging tegen drones is inmiddels opgeschroefd. Zogenaamd suikervrije dranken van Starbucks blijken suiker te bevatten. Dat beweren consumenten in de Verenigde Staten die het bedrijf voor de rechter hebben gedaagd. Het zou gaan om warme en koude proteïnelattes en proteïne matcha's met vanille en karamelsmaak. Deze zouden 13 tot 21 gram suiker per portie bevatten. Starbucks ontkent dat het suiker aan de dranken heeft toegevoegd, maar zegt dat die afkomstig is uit de gebruikte melk. Het Amerikaanse bedrijf OpenAI meldt dat de teksten van ChatGPT voortaan een onzichtbaar watermerk krijgen. Daarmee kan worden ontdekt of er kunstmatige intelligentie is gebruikt. De herkenningstekens zullen alleen verwerkt worden in teksten van gebruikers in de Europese Unie. En ze kunnen voorlopig alleen worden gebruikt door goedgekeurde onderzoekers en organisaties. Het weer. Vanuit het zuiden opklaringen en overwegend droog. Vannacht her en der mist bij zo'n 9 graden in Limburg tot 14 graden in Noord-Holland. Morgen zon en later regen. Middagtemperatuur tussen de 20 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
17: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper? Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
18: Hands van voordeel.
17: Aldi.
19: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
17: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
18: Fans van voordeel.
17: Aldi.
20: Geef je vloer meer warmte. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle vloerkleden. Karwei. Maak je huis mooier.
21: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
22: Hola, ¿dónde está mi casa?
21: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
22: Paella.
21: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
22: Buenas noches.
21: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
23: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
24: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.

0: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
1: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
0: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
2: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
3: Shape the future with confidence. EY.
4: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
5: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
6: De mega jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
8: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect Douchegel 760 ml voor maar 2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar 2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
9: Dit is Regio 8. Van de Achterhoek. 10 uur. Regio 8 Nieuws.
10: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8. De gemeente Neder-Betuwe gaat zware boetes uitdelen aan de relschoppers die betrokken waren bij de anti-AZC-protesten van vorige maand, als ze deze week opnieuw betrokken zijn bij opstootjes. Ze kunnen een boete krijgen van maximaal €15.000 per overtreding. De gemeente verwacht dat er aanstaande donderdag weer demonstranten naar een vergadering van de gemeenteraad in Opheusden komen, hoewel asielopvang niet eens op de agenda staat. De Britse kledingwebwinkel ASOS heeft bevestigd dat er vanmorgen een ongeautoriseerde klantmelding is verstuurd. Appgebruikers hadden een vreemde notificatie ontdekt waarin de hackers zich tot het bedrijf richtten met een bedreiging. ASOS, dat ook Nederlandse klanten heeft, zegt nu dat kwaadwillenden mogelijk toegang hadden tot namen en contactgegevens, maar vermoedelijk niet tot betalingsgegevens of wachtwoorden. Een Nederlands beveiligingsbedrijf zegt dat het via het internet bij de besturing van duizenden Europese wind- en zonneparken kon komen en met de hack de stroomvoorziening van honderdduizenden Europese huishoudens had kunnen stilleggen. Het bedrijf Modat onderzocht de afgelopen maanden samen met het ministerie van Justitie de veiligheid van de Europese systemen. Die bleek niet op orde. De energieparken waren eenvoudig binnen te dringen, vooral in Duitsland en Italië. Zogenaamd suikervrije dranken van Starbucks blijken suiker te bevatten. Dat beweren consumenten in de Verenigde Staten die het bedrijf voor de rechter hebben gedaagd. Het zou gaan om warme en koude proteïnelattes en proteïne matcha's met vanille en karamelsmaak. Deze zouden 13 tot 21 gram suiker per portie bevatten. Starbucks ontkent dat het suiker aan de dranken heeft toegevoegd, maar zegt dat die afkomstig is uit de gebruikte melk. Het weer, opklaringen en droog. In de loop van de nacht plaatselijk mist. Het koelt af naar 9 tot 14 graden. Overdag veel zon. Een temperatuur tussen de 20 en 25 graden, maar later op de dag regen. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
1: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
2: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
1: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop thuisbatterij op eigenhuis.nl.
4: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
5: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
4: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkel.
6: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
7: Voor de makers.
8: Praxis.
9: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
10: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
11: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
12: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.

0: spaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
1: Voor de makers.
2: Praxis.
3: Neusinhaler om vrijer te ademen? Beter ga je naar Kruidvat. Nu alle Lucovitaal vitamines en mineralen 1 plus 1 gratis... en een gratis neusinhaler ter waarde van €2,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
4: We komen daaraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets... achterop een Honda HR-V.
5: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda Dream Days gaan ze even net een stapje verder... zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
6: Honda, the power of dreams.
7: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
8: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
7: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct, is het zo geregeld.
8: Wow.
9: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
7: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door, Allianz Direct.
10: Het eten is klaar, aan tafel.
11: Zo, dat ziet er lekker uit.
12: Ja, uit een broodje.
13: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
14: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo.
15: Met de Pink Ribbon armband laat je zien dat je er bent voor vrouwen met borstkanker. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
16: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 11 uur. Regio 8 nieuws.
17: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8. Volgens Rusland staat er op de Zwarte Zee bij de haven Sochi een olietanker in brand na een aanval met een zeedrone. De bemanning is gered. Eerder vandaag en ook gisteren werden aanvallen op 2 vrachtschepen voor de Bulgaarse en 1 voor de Roemeense kust gemeld. Een van de schepen is gezonken. De Zwarte Zee is een belangrijke aanvoerroute voor brandstof en graan. Er moeten in Nederland de komende jaren 130.000 vrijwilligers worden opgeleid tot burgerreservisten. Die kunnen bij rampen of crisis de hulpdiensten helpen om chaos te voorkomen. Het kabinet reageerde positief op een verzoek van het CDA om dit te gaan ondersteunen. De vrijwilligers moeten worden opgeleid tot monteurs, chauffeurs en beveiligers. Hiervoor zou het kabinet oefenterreinen en leslokalen ter beschikking moeten stellen. De gemeente Neder-Betuwe gaat zware boetes uitdelen aan de relschoppers die betrokken waren bij de anti-AZC-protesten van vorige maand, als ze deze week opnieuw betrokken zijn bij opstootjes. Ze kunnen een boete krijgen van maximaal €15.000 per overtreding. De gemeente verwacht dat er aanstaande donderdag weer demonstranten naar een vergadering van de gemeenteraad in Opheusden komen, hoewel asielopvang niet eens op de agenda staat. De Britse kledingwebwinkel ASOS heeft bevestigd dat er vanmorgen een ongeautoriseerde klantmelding is verstuurd. Appgebruikers hadden een vreemde notificatie ontdekt waarin de hackers zich tot het bedrijf richtten met een bedreiging. ASOS, dat ook Nederlandse klanten heeft, zegt nu dat kwaadwillenden mogelijk toegang hadden tot namen en contactgegevens, maar vermoedelijk niet tot betalingsgegevens of wachtwoorden. Het weer, opklaringen en droog. In de loop van de nacht plaatselijk mist. Het koelt af naar 9 tot 14 graden. Overdag veel zon. Een temperatuur tussen de 20 en 25 graden, maar later op de dag regen. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
18: Bij Simpel krijgt meer voor minder altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
19: Meer voor minder. Simpel.
20: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
21: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
22: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar.
0: Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
2: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De

Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot 400 euro per persoon. Doe

0: beter.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
2: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Aruba bijvoorbeeld. Met korting.

0: salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
1: Slecht plan.
0: Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari.
1: Goed plan, Zonneplan.
2: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstuin. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstuin.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo.
4: Oh, de Amazon Prime dealdagen zijn er met 2 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
5: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
6: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Shop nu op amazon.nl. Oh.
7: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 12 uur. Regio 8 Nieuws.
8: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8.
9: De afvoer van de Maas en de Rijn is nog altijd uitzonderlijk laag, meldt Rijkswaterstaat. Dit heeft nadelige gevolgen voor de scheepvaart, natuur en waterkwaliteit. De lage waterstanden worden veroorzaakt door de droogte en het warme weer van de laatste maanden. Naar verwachting gaat er in de herfst weer wat meer regen vallen en kan de afvoer van de rivieren licht verbeteren. Op de Zwarte Zee bij de havenstad Sochi staat een olietanker in brand na een aanval met zeedrones. De bemanning is gered. Het is vermoedelijk een tanker van de Russische schaduwvloot. Het schip was onder Liberiaanse vlag op weg naar India. Eerder deze week werden aanvallen op 2 vrachtschepen voor de Bulgaarse en 1 voor de Roemeense kust gemeld. 1 van de schepen is gezonken. Na een aanrijding tussen een ambulance en een auto in de Rotterdamse wijk Prins Alexander is een ambulancemedewerker gewond naar het ziekenhuis gebracht. De patiënt die door de ziekenwagen met sirene en zwaailicht werd vervoerd is met een andere ambulance opgehaald en maakt het naar omstandigheden goed. De bestuurder van de auto was onder invloed en had geen rijbewijs. In Tanzania is een vliegtuig tijdens het opstijgen op een zebra gebotst. Het toestel met 30 mensen aan boord heeft daarna met een beschadigd landingsgestel een noodlanding moeten maken. Er vielen geen gewonden, maar het vliegtuig liep behoorlijke schade op. De zebra die op de landingsbaan van het Serengeti National Park liep, heeft het niet overleefd. Het weer, opklaringen en droog. In de loop van de nacht plaatselijk mist. Het koelt af naar 9 tot 14 graden. Overdag veel zon. Een temperatuur tussen de 20 en 25 graden, maar later op de dag regen. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
10: Dit uur gegarandeerd.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8.
2: De afvoer van de Maas en de Rijn is nog altijd uitzonderlijk laag, meldt Rijkswaterstaat. Dit heeft nadelige gevolgen voor de scheepvaart, natuur en waterkwaliteit. De lage waterstanden worden veroorzaakt door de droogte en het warme weer van de laatste maanden. Naar verwachting gaat er in de herfst weer wat meer regen vallen en kan de afvoer van de rivieren licht verbeteren. Op de Zwarte Zee bij de havenstad Sochi staat een olietanker in brand na een aanval met zeedrones. De bemanning is gered. Het is vermoedelijk een tanker van de Russische schaduwvloot. Het schip was onder Liberiaanse vlag op weg naar India. Eerder deze week werden aanvallen op 2 vrachtschepen voor de Bulgaarse en 1 voor de Roemeense kust gemeld. 1 van de schepen is gezonken. Na een aanrijding tussen een ambulance en een auto in de Rotterdamse wijk Prins Alexander is een ambulancemedewerker gewond naar het ziekenhuis gebracht. De patiënt die door de ziekenwagen met sirene en zwaailicht werd vervoerd is met een andere ambulance opgehaald en maakt het naar omstandigheden goed. De bestuurder van de auto was onder invloed en had geen rijbewijs. In Tanzania is een vliegtuig tijdens het opstijgen op een zebra gebotst. Het toestel met 30 mensen aan boord heeft daarna met een beschadigd landingsgestel een noodlanding moeten maken. Er vielen geen gewonden, maar het vliegtuig liep behoorlijke schade op. De zebra die op de landingsbaan van het Serengeti National Park liep, heeft het niet overleefd. Het weer, opklaringen en droog. In de loop van de nacht plaatselijk mist. Het koelt af naar 9 tot 14 graden. Overdag veel zon. Een temperatuur tussen de 20 en 25 graden, maar later op de dag regen. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8.
2: De afvoer van de Maas en de Rijn is nog altijd uitzonderlijk laag, meldt Rijkswaterstaat. Dit heeft nadelige gevolgen voor de scheepvaart, natuur en waterkwaliteit. De lage waterstanden worden veroorzaakt door de droogte en het warme weer van de laatste maanden. Naar verwachting gaat er in de herfst weer wat meer regen vallen en kan de afvoer van de rivieren licht verbeteren. Op de Zwarte Zee bij de havenstad Sochi staat een olietanker in brand na een aanval met zeedrones. De bemanning is gered. Het is vermoedelijk een tanker van de Russische schaduwvloot. Het schip was onder Liberiaanse vlag op weg naar India. Eerder deze week werden aanvallen op 2 vrachtschepen voor de Bulgaarse en 1 voor de Roemeense kust gemeld. 1 van de schepen is gezonken. Na een aanrijding tussen een ambulance en een auto in de Rotterdamse wijk Prins Alexander is een ambulancemedewerker gewond naar het ziekenhuis gebracht. De patiënt die door de ziekenwagen met sirene en zwaailicht werd vervoerd is met een andere ambulance opgehaald en maakt het naar omstandigheden goed. De bestuurder van de auto was onder invloed en had geen rijbewijs. In Tanzania is een vliegtuig tijdens het opstijgen op een zebra gebotst. Het toestel met 30 mensen aan boord heeft daarna met een